verkocht aan de Russische ambassade in Rome. Bij huiszoeking is 20.000 euro cash gevonden. De 59-jarige Gavino Piras is hoofdverdachte. Hij werkte tot zijn pensioen bij de Binnenlandse Veiligheidsdienst. Ook was hij gestationeerd bij de NAVO in Duitsland en expert op het gebied van spionage. De kist met het lichaam van de omgekomen Iraanse opperste leider Ali Khamenei is aangekomen in de Iraakse stad Najaf. De begrafenis van de Ayatollah duurt 6 dagen en de rouwstoet gaat ook gedeeltelijk door Irak. Eerder vandaag namen mensen afscheid van Khamenei in de Iraanse stad Qom. Daar zouden miljoenen mensen naartoe zijn gegaan. Ali Khamenei kwam in februari om het leven door een Israëlisch-Amerikaanse aanval. Hij werd opgevolgd door zijn zoon Mokhtaba, die nog niet gezien is in het openbaar, ook niet bij deze plechtigheden. Lijsttrekker van de Franse radicaal-rechtse partij RN, Marine Le Pen, gaat naar het Hof van Cassatie voor haar veroordeling voor het verduisteren van EU-geld. Ook wil ze meedoen aan de presidentsverkiezingen volgend jaar. Eerder vandaag maakte het Hof van Beroep bekend dat de straf van de 57-jarige Le Pen in stand blijft. Voor het verduisteren van 4 miljoen euro kreeg ze 3 jaar cel, waarvan 2 voorwaardelijk, en ze mag zich 5 jaar niet verkiesbaar stellen voor een openbaar ambt. In de Syrische hoofdstad Damascus zijn 2 aanslagen gepleegd waarbij 18 gewonden vielen. De Franse president Macron was in de stad en de explosies vonden plaats vlakbij zijn hotel, maar hij heeft er volgens zijn team niks van gemerkt. De veiligheidsdienst vond 1 bom in een auto en een 2e in een afvalbak. Terwijl specialisten ze onschadelijk wilden maken, gingen ze af. Wie er achter de aanslagen zit, is nog onbekend.

En dan nog het weer. Komende nacht daalt de temperatuur naar een graad of 15. Er is veel bewolking, maar het blijft droog. Overdag wisselen zon en wolken elkaar af bij een matige noordwestenwind. En het wordt 21 tot 27 graden. Tot zover het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

0: Via de app zijn wij overal in Zeeland te horen.
1: Goedenacht.
0: Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de nacht van Streekomroep de Bevelanden.

24 uur per dag. 7 dagen in de week. Streekomroep de Beverlanden.

Noordzeestrand tot Brabantse Wal, provinciebreed. Dit is de nacht van Streekomroep de Beverlanden.

Alleen samen open je ogen en oren. Luister mee. En ontdek wat wij voor jou te bieden hebben. Op Streekomroep de Beverlanden.

Dit is Francis Dix met het radionieuws op streekomroep De Bevelanden. Twee ex-medewerkers van de Italiaanse geheime dienst zijn door de politie in Rome opgepakt op verdenking van spionage voor Rusland. Ze zouden geheime informatie hebben verkocht aan de Russische ambassade in Rome. Bij huiszoeking is 20.000 euro cash gevonden. De 59-jarige Gavino Piras is hoofdverdachte. Hij werkte tot zijn pensioen bij de Binnenlandse Veiligheidsdienst. Ook was hij gestationeerd bij de NAVO in Duitsland en expert op het gebied van spionage. De kist met het lichaam van de omgekomen Iraanse opperste leider Ali Khamenei is aangekomen in de Iraakse stad Najaf. De begrafenis van de Ayatollah duurt 6 dagen en de rouwstoet gaat ook gedeeltelijk door Irak. Eerder vandaag namen mensen afscheid van Khamenei in de Iraanse stad Qom. Daar zouden miljoenen mensen naartoe zijn gegaan. Ali Khamenei kwam in februari

Pari om het leven door een Israëlisch-Amerikaanse aanval. Hij werd opgevolgd door zijn zoon Mochtaba, die nog niet gezien is in het openbaar, ook niet bij deze plechtigheden. Lijsttrekker van de Franse radicaal-rechtse partij RN, Marine Le Pen, gaat naar het Hof van Cassatie voor haar veroordeling voor het verduisteren van EU-geld. Ook wil ze meedoen aan de presidentsverkiezingen volgend jaar. Eerder vandaag maakte het Hof van Beroep bekend dat de straf van de 57-jarige Le Pen in stand blijft. Voor het verduisteren van 4 miljoen euro kreeg ze 3 jaar cel, waarvan 2 voorwaardelijk, en ze mag zich 5 jaar niet verkiesbaar stellen voor een openbaar ambt. In de Syrische hoofdstad Damascus zijn 2 aanslagen gepleegd waarbij 18 gewonden vielen. De Franse president Macron was in de stad en de explosies vonden plaats vlakbij zijn hotel, maar hij heeft er volgens zijn team niks van gemerkt. De veiligheidsdienst vond 1 bom in een auto en een 2e in een afvalbak. Terwijl specialisten ze onschadelijk wilden maken, gingen ze af. Wie er achter de aanslagen zit, is nog

En dan nog het weer. Komende nacht daalt de temperatuur naar een graad of 15. Er is veel bewolking, maar het blijft droog. Overdag wisselen zon en wolken elkaar af bij een matige noordwestenwind. En het wordt 21 tot 27 graden. Tot zover het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

0: Via internet, DAB Plus of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen.
1: Goedenacht.
0: Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de nacht van Streekomroep de Bevelanden.

Noordzeestrand tot Brabantse Wal, provinciebreed. Dit is de nacht van Streekomroep de Beverlanden.

Dit is Francis Dix met het radionieuws op streekomroep De Bevelanden. Twee ex-medewerkers van de Italiaanse geheime dienst zijn door de politie in Rome opgepakt op verdenking van spionage voor Rusland. Ze zouden geheime informatie hebben verkocht aan de Russische ambassade in Rome. Bij huiszoeking is 20.000 euro cash gevonden. De 59-jarige Gavino Piras is hoofdverdachte. Hij werkte tot zijn pensioen bij de Binnenlandse Veiligheidsdienst. Ook was hij gestationeerd bij de NAVO in Duitsland en expert op het gebied van spionage. De kist met het lichaam van de omgekomen Iraanse opperste leider Ali Khamenei is aangekomen in de Iraakse stad Najaf. De begrafenis van de Ayatollah duurt 6 dagen en de rouwstoet gaat ook gedeeltelijk door Irak. Eerder vandaag namen mensen afscheid van Khamenei in de Iraanse stad Qom. Daar zouden miljoenen mensen naartoe zijn gegaan. Ali Khamenei kwam in februari om het leven door een Israëlisch-Amerikaanse aanval. Hij werd opgevolgd door zijn zoon Mohtaba, die nog niet gezien is in het openbaar, ook niet bij deze plechtigheden. Lijsttrekker van de Franse radicaal-rechtse partij RN, Marine Le Pen, gaat naar het Hof van Cassatie voor haar veroordeling voor het verduisteren van EU-geld. Ook wil ze meedoen aan de presidentsverkiezingen volgend jaar. Eerder vandaag maakte het Hof van Beroep bekend dat de straf van de 57-jarige Le Pen in stand blijft. Voor het verduisteren van 4 miljoen euro kreeg ze 3 jaar cel, waarvan 2 voorwaardelijk, en ze mag zich 5 jaar niet verkiesbaar stellen voor een openbaar ambt.

In de Syrische hoofdstad Damascus zijn twee aanslagen gepleegd waarbij 18 gewonden vielen. De Franse president Macron was in de stad en de explosies vonden plaats vlakbij zijn hotel, maar hij heeft er volgens zijn team niks van gemerkt. De veiligheidsdienst vond één bom in een auto en een tweede in een afvalbak. Terwijl specialisten ze onschadelijk wilden maken, gingen ze af. Wie er achter de aanslagen zit, is nog onbekend.

En dan nog het weer. Komende nacht daalt de temperatuur naar een graad of 15. Er is veel bewolking, maar het blijft droog. Overdag wisselen zon en wolken elkaar af bij een matige noordwestenwind. En het wordt 21 tot 27 graden. Tot zover het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

0: Via internet, DAB Plus of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen.
1: Goedenacht.
0: Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de nacht van Streekomroep de Beverlanden.

Wij houden ook af en toe ons mond. Wij zijn de Beverlanden. Non-stop.

Van Noordzeestrand tot Brabantse Wal, provinciebreed. Dit is de nacht van Streekomroep de Bevelanden.

eenzaam zijn. Hoe jij je ook voelt en wat je ook meemaakt, wij brengen muziek voor jou. Altijd en

Dit is Francis Dix met het radionieuws op streekomroep De Bevelanden. Twee ex-medewerkers van de Italiaanse geheime dienst zijn door de politie in Rome opgepakt op verdenking van spionage voor Rusland. Ze zouden geheime informatie hebben verkocht aan de Russische ambassade in Rome. Bij huiszoeking is 20.000 euro cash gevonden. De 59-jarige Gavino Piras is hoofdverdachte. Hij werkte tot zijn pensioen bij de Binnenlandse Veiligheidsdienst. Ook was hij gestationeerd bij de NAVO in Duitsland en expert op het gebied van spionage. De kist met het lichaam van de omgekomen Iraanse opperste leider Ali Khamenei is aangekomen in de Iraakse stad Najaf. De begrafenis van de Ayatollah duurt 6 dagen en de rouwstoet gaat ook gedeeltelijk door Irak. Eerder vandaag namen mensen afscheid van Khamenei in de Iraanse stad Qom. Daar zouden miljoenen mensen naartoe zijn gegaan. Ali Khamenei kwam in februari om het leven door een Israëlisch-Amerikaanse aanval. Hij werd opgevolgd door zijn zoon Mojtaba, die nog niet gezien is in het openbaar, ook niet bij deze plechtigheden. Lijsttrekker van de Franse radicaal-rechtse partij RN, Marine Le Pen, gaat naar het Hof van Cassatie voor haar veroordeling voor het verduisteren van EU-geld. Ook wil ze meedoen aan de presidentsverkiezingen volgend jaar. Eerder vandaag maakte het Hof van Beroep bekend dat de straf van de 57-jarige Le Pen in stand blijft. Voor het verduisteren van 4 miljoen euro kreeg ze 3 jaar cel, waarvan 2 voorwaardelijk, en ze mag zich 5 jaar niet verkiesbaar stellen voor een openbaar ambt. In de Syrische hoofdstad Damascus zijn 2 aanslagen gepleegd waarbij 18 gewonden vielen. De Franse president Macron was in de stad en de explosies vonden plaats vlakbij zijn hotel, maar hij heeft er volgens zijn team niks van gemerkt. De veiligheidsdienst vond 1 bom in een auto en een tweede in een afvalbak. Terwijl specialisten ze onschadelijk wilden maken, gingen ze af. Wie er achter de aanslagen zit, is nog onbekend.

komende nacht daalt de temperatuur naar een graad of 15. Er is veel bewolking, maar het blijft droog. Overdag wisselen zon en wolken elkaar af bij een matige noordwestenwind en het wordt 21 tot 27 graden. Tot zover het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

0: via internet, DAB+, of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen.
1: Goedenacht.
0: Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de nacht van Streekomroep de Beverlanden.

Alleen samen open je ogen en oren. Luister mee en ontdek wat wij voor jou te bieden hebben. Streekomroep de Bevelanden.

zouden we... Een positief geluid van ons voor jou. Streekomroep de Bevelanden.

Noordzeestrand tot Brabantse Wal, provinciebreed. Dit is de nacht van Streekomroep de Beverlanden.

Dit is Jos Thuistra met het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. De Verenigde Staten hebben krachtige luchtaanvallen uitgevoerd op Iran. Volgens het Amerikaanse leger was dat een reactie op Iraanse aanvallen op 3 commerciële schepen in de straat van Hormuz. Bij de Zuid-Iraanse kustplaats Sirik waren volgens Iraanse staatsmedia meerdere explosies te horen. Iran noemt de Amerikaanse aanval een schending van de afspraken over het beëindigen van de oorlog en waarschuwt dat de VS verantwoordelijk is voor de gevolgen ervan. Het dodental van de aardbeving in Venezuela is opgelopen tot 3.685. Ook raakten ruim 16.700 mensen gewond. De zwaarste schade is in de kuststreek La Guaira, ten noorden van de hoofdstad Caracas. Volgens de regering gaat de beschadigde internationale luchthaven daar zo snel mogelijk weer open voor commerciële vluchten. Humanitaire vluchten kunnen er nu al terecht. Over het aantal vermisten is onduidelijkheid. De overheid spreekt van duizenden, een speciale website van tienduizenden. Vliegtuig van de Pakistanse maatschappij K2 Airways is vermist geraakt tijdens een vlucht naar de kuststad Karachi. Aan boord van de vlucht vanuit de Verenigde Arabische Emiraten zijn 5 bemanningsleden. De piloot meldde onderweg navigatieproblemen en vroeg om hulp. Kort daarna verdween het toestel van de radar. Er wordt nu gezocht in de Arabische Zee, waar het vliegtuig mogelijk kan zijn neergestort. Het Amerikaanse leger zou waarschuwingen over verouderde doelinformatie hebben genegeerd bij een aanval op een school in Iran. Dat meldt CNN op basis van 3 bronnen. Bij die aanval in februari kwamen volgens Iran zeker 168 kinderen en 14 leraren om het leven. Militairen zouden onder druk hebben gestaan om snel doelwitten te kiezen. Het Amerikaanse onderzoek naar de aanval loopt nog. President Trump zei dat we mogelijk nooit zullen weten wie aansprakelijk was, terwijl het bewijs maar

Dan nog het weer. Zon en wolken wisselen elkaar af. Vooral in het noordoosten blijft het langer bewolkt, maar het blijft vrijwel overal droog. Het wordt 21 graden op de Wadden tot 27 in het zuiden. Tot zover het radio nieuws op streekomroep De Beverlanden.

Via internet, DAB Plus of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedemorgen. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de ochtend van Streekomroep de Beveland.

Dit is Jos Tuinstra met de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. De Verenigde Staten hebben krachtige luchtaanvallen uitgevoerd op Iran. Volgens het Amerikaanse leger was dat een reactie op Iraanse aanvallen op 3 commerciële schepen in de straat van Hormuz. Het dodental van de aardbeving in Venezuela is opgelopen tot 3.685. Ook raakten ruim 16.700 mensen gewond. Een vliegtuig van de Pakistanse maatschappij K2 Airways is vermist geraakt tijdens een vlucht naar de kuststad Karachi. Het Amerikaanse leger zou waarschuwingen over verouderde doelinformatie hebben genegeerd bij een aanval op een school in Iran. Dat meldt CNN op basis van 3 bronnen. Het weer, zon en wolken wisselen elkaar af. Vooral in het noordoosten blijft het langer bewolkt, maar het blijft vrijwel overal droog. Het wordt 21 graden op de Wadden tot 27 in het zuiden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

0: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. In het zuiden van het land staan files op de A2 Den Bosch richting Utrecht, tussen afrit Veghel en afrit Kerkdriel 10 minuten oponthoud. A27 Breda richting Gorinchem, tussen Nieuwedijk en knooppunt Gorinchem 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Zeestrand tot Brabantse Wal, provinciebreed. Dit is de ochtend van Streekomroep de Beverlanden.

Dit is Jos Duistra met het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. Uit de reconstructie van de Volkskrant is gebleken dat de Nederlandse inlichtingendiensten AIVD en MIVD er vlak voor de Russische invasie van Oekraïne nog altijd van uitgingen dat een aanval onwaarschijnlijk was. Ze zouden zich hebben gebaseerd op een betrouwbare bron binnen het Russische veiligheidsapparaat, die zelf niet op de hoogte bleek van de oorlogsplannen van Poetin. Net voor de invasie werd de dreiging opgewaardeerd van onwaarschijnlijk naar mogelijk. Volgens de betrokkenen een ernstige inschattingsfout. Oekraïne heeft met drones de grootste olieraffinaderij van Rusland geraakt, in Omsk in Siberië. Volgens Reuters ligt de raffinaderij zo'n 2700 kilometer van door Oekraïne gecontroleerd gebied. De aanval veroorzaakte brand en schade aan belangrijke productieeenheden. De raffinaderij van Gazprom Neft verwerkt normaal honderdduizenden vaten olie per dag. Door de aanval zijn er zorgen over brandstoftekorten in Rusland. Er zijn geen gewonden gemeld. De Verenigde Staten hebben krachtige luchtaanvallen uitgevoerd op Iran. Volgens het Amerikaanse leger was dat een reactie op Iraanse aanvallen op 3 commerciële schepen in de straat van Hormuz. Bij de Zuid-Iraanse kustplaats Sirik waren volgens Iraanse staatsmedia meerdere explosies te horen. Iran noemt de Amerikaanse aanval een schending van de afspraken over het beëindigen van de oorlog en waarschuwt dat de VS verantwoordelijk is voor de gevolgen ervan. Het dodental van de aardbeving in Venezuela is opgelopen tot 3.685. Ook raakten ruim 16.700 mensen gewond. De zwaarste schade is in de kuststreek La Guaira, ten noorden van de hoofdstad Caracas. Volgens de regering gaat de beschadigde internationale luchthaven daar zo snel mogelijk weer open voor commerciële vluchten. Humanitaire vluchten kunnen er nu al terecht. Over het aantal vermisten is onduidelijkheid. De overheid spreekt van duizenden, een speciale website van tienduizenden.

Dan nog het weer. Zon en wolken wisselen elkaar af. Vooral in het noordoosten blijft het langer bewolkt, maar het blijft vrijwel overal droog. Het wordt 21 graden op de Wadden tot 27 in het zuiden. Tot zover het radio nieuws op streekomroep De Beverlanden.

Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. In het zuiden van het land staan files op de A27 Breda richting Gorinchem. Tussen Nieuwedijk en Knoopend Gorinchem is de vertraging 10 minuten. De A2 Den Bosch richting Utrecht tussen Rosmalen en Waardenburg een kwartier op onthoud. Op de A29 Bergen-op-Zoom richting Rotterdam voor Afrit Oud-Beijerland 5 minuten. A58 Eindhoven richting Tilburg tussen Best en Moergestel een kwartier vertraging. Daar staat een vrachtwagen met pech. A59 Zierikzee richting Den Bosch tussen Maden en Knoopend Hooipolder 5 minuten op.

Via internet, DAB Plus of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedemorgen. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de ochtend van Streekomroep De Bever.

0: Totally Started. Studio die ging eventjes een eigen leven leiden. Goedemorgen, Simply Red, Mick Hucknall aan het begin van deze woensdag.
1: De Beverlandse Ochtendshow.
2: Goedemorgen Beverland.
1: Met Marcel Steenbakker.
0: En die zegt een oprecht goedemorgen. Het is 8 over 8. Woensdag 8 juli, dag 189 in 2026. De vogeltjes fluiten. Het is misschien bewolkt Beverland, maar woensdag 8 juli. De zon die gaat zich vandaag weer regelmatig laten zien. En daarmee hebben we opnieuw een prima zomerdag voor de boeg. Vertel je er zometeen allemaal meer over. Op de kalender staat vandaag Wereldonthullingsdag. Een dag die draait om nieuwe inzichten en het delen van informatie. Nou, wij onthullen alvast dat de komende 2 uur gevuld zullen zijn met de allerbeste muziek. Streeknieuws, het weer en alles wat speelt in de Beverlanden. Fijn dat je erbij bent en welkom bij de Beverlandse Ochtendshow.

0: We got high, high, high. Ja, zo vroeg in de ochtend nog niet hoor. 16 over 7, goedemorgen. Het is woensdagmorgen. Vandaag zagen we de week weer doormidden om 12 uur. Dan komt Zaagmans voorbij. En dan zitten we weer aan de goede kant van de week. Zoals veel van mijn kennissen altijd zeggen. Het weekend, daar gaan we het dan weer voor doen. Laten we eens even gaan kijken naar het weer voor vandaag. Ja, als je nu buiten bent of je kijkt even naar buiten, dan zul je zien dat het een beetje bewolkt is. De hemel is een beetje dichtgetrokken, maar goede hoop. Het gaat allemaal goed komen vandaag. Het wordt namelijk vandaag opnieuw een prima zomerdag op Noord- en Zuid-Beveland. Ochtend begint met een aangename 17 graden. Het is helemaal niet koud buiten op dit moment. En een zwakke tot matige noordenwind. Vanmiddag loopt het kwik op naar zo'n 26 graden. Onder een mix van zon en enkele stapelwolken. Met ongeveer 12 uur zon is het uitstekend weer om erop uit te trekken vandaag. Wel schijnt de zon krachtig, dus vergeet niet regelmatig de schaduw op te zoeken. Voldoende water te drinken en smeer jezelf goed in, factortje 30 of meer. Vanavond blijft het lekker rustig zomerweer met temperaturen rond 22 graden. Kortom, een zonnige, droge en aangenaam warme woensdag op Noord- en Zuid-Beveland. Weten hoe het weer er voor morgen uitziet? Ga niet weg, blijf gewoon lekker hier in de Beveland Ochtendshow. Over een uurtje praat ik je helemaal bij. In het nieuws van morgen, celstraf voor ontvoering en mishandeling, brommerverkoper Baarland. Zeven zeeverkenners uit water gered bij Wemeldingen. En fiets Vierdaagse Zeeland sluit de maand juli af met 4 dagen fietsplezier.
1: Op weg, de Beverlandse Ochtendshow.
0: En dan natuurlijk de allerlekkerste muziek op deze woensdagmorgen. Muziek waarbij je prettig voelt, muziek die je van ons gewend bent. Een tikkeltje eigenwijs en soms ook heel verrassend. Hier is Harry Styles, nog niet zo lang geleden in Amsterdam te zien in de Amsterdam Arena.

krijgen hele verdeelde reacties te horen op de concerten van Harry Styles. Er zijn mensen die vonden het helemaal geweldig, maar ik heb ook een paar mensen gesproken. En die vonden het helemaal ruk, die vonden het helemaal niks. Harry Styles in de Beveland ochtendshow, American Girls and Eternal, I Wanna Be The Only One. Woensdag 8 juli, het is vandaag Wereldonthullingsdag. Een dag die draait om openheid en transparantie. Of het nu gaat om journalistiek, wetenschap, overheid of gewoon het dagelijks leven. Goede informatie helpt ons om betere keuzes te maken. En soms begint verandering gewoon met het delen van feiten en het voeren van een eerlijk gesprek. 5 voor half 8, hier is Tears for Fears.

Dit is Jos Tuinstra met de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. De Verenigde Staten hebben krachtige luchtaanvallen uitgevoerd op Iran. Volgens het Amerikaanse leger was dat een reactie op Iraanse aanvallen op 3 commerciële schepen in de straat van Hormuz. Het dodental van de aardbeving in Venezuela is opgelopen tot 3.685. Ook raakten ruim 16.700 mensen gewond. Een vliegtuig van de Pakistanse maatschappij K2 Airways is vermist geraakt tijdens een vlucht naar de kuststad Karachi. Het Amerikaanse leger zou waarschuwingen over verouderde doelinformatie hebben genegeerd bij een aanval op een school in Iran. Dat meldt CNN op basis van 3 bronnen. Het weer, zon en wolken wisselen elkaar af. Vooral in het noordoosten blijft het langer bewolkt, maar het blijft vrijwel overal droog. Het wordt 21 graden op de Wadden tot 27 in het zuiden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. In het zuiden van het land staan files op de A2 Den Bosch richting Utrecht, tussen afrit Veghel en afrit Kerkdriel 10 minuten oponthoud. A27 Breda richting Gorinchem, tussen Nieuwedijk en knooppunt Gorinchem 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

Noordzeestrand tot Brabantse Wal, provinciebreed. Dit is de ochtend van Streekomroep de Beverlanden.

tijden van droogte moet je de plantjes even een handje helpen en af en toe wat water bijgooien. Water My Flowers, je hoort hem regelmatig op de vrijdagavond hier bij Streekomroep de Beverlanden bij Camille Jansen in Hits from the Heartland. Old Dominion en daarvoor de liefdesliedjes van de Jazzpolitie, ook alweer al uit 1993. Goedemorgen, het is woensdag 8 juli, 9 over half 8. De zon die doet zijn best om door de bewolking heen te prikken en begint aardig al te lukken. In het nieuws vanmorgen, twee broers uit Kwaadendamme en hun neef uit Bergen op Zoom zijn gisteren veroordeeld voor ontvoering en mishandeling van een jongeman uit Baarland. Het slachtoffer werd vorig jaar onder valse voorwendselen naar een afspraak gelokt, mishandeld en achtergelaten in de polder. De broers kregen beide 30 maanden cel, waarvan 10 maanden voorwaardelijk. Hun neef uit Bergen op Zoom kreeg 14 maanden cel, waarvan 7 voorwaardelijk. En daarnaast kreeg hij ook nog een taakstraf van 100 uur opgelegd. 7 opvarenden van een sloep van de Zeeverkenners zijn maandagavond in de Oosterschelde bij Wemeldingen te water geraakt nadat hun boot omsloeg. Een passerende sleepboot haalde de drenkelingen snel uit het water. Niemand raakte gewond, maar de schrik zat er volgens de hulpdiensten goed in. En fietsliefhebbers die kunnen van dinsdag 28 tot en met vrijdag 31 juli deelnemen aan de Zeeuwse Rijwiel- en Tourvierdaagse. De dagelijkse start is tussen 8:30 's morgens en 1:00 's middags bij buurthuis De Pit in Goes-Zuid. Deelnemers hebben de keuze uit routes van 25, 40 of 60 kilometer door Zeeland. Wie 3 of 4 dagen mee fietst, ontvangt na afloop een medaille als herinnering aan het evenement. Voor inschrijven dat kan op maandag 27 juli bij buurthuis De Pit in Goes-Zuid. Online inschrijven is mogelijk tot 15 juli. Meer informatie over routes, deelname en het hitteprotocol is te vinden op fietsvierdaagsezeeland.nl.

0: De krenten uit de pap, dat zijn nou die verrassingen in de Beveland Ochtendshow. De Lightning Seeds en Emily Smiles.
1: De Beverlandse Ochtendshow. Met Marcel Steenbakker.
0: Daarvoor Bakermat samen met Rani. Zangeres uit Hilversum, een aantal weken geleden solo hier ook. Nee, niet solo. Met Medusa had ze de Airplay track. Maar ze heeft ook nog een solo nummer uit op dit moment die in de Nederlandse hitlijst staat. Het is 13 voor 8 woensdag morgen. Ik zei het al, de zon die doet zijn best om door de bewolking heen te prikken. En dat gaat er op dit moment heel goed af. Op de zomerradar, de Beverlandse agenda tip voor vandaag. Boekenliefhebbers kunnen aanstaande zondag gaan kennismaken met de Franse bestseller-auteur Tatiana de Gosnay in De Koperen Tuin. Vanaf 11 uur vertelt zij over haar nieuwste roman Isola's Testament. De Rosnay is wereldwijd bekend geworden met de roman Haar naam was Sarah, waarvan in Nederland en België alleen al meer dan 1,5 miljoen exemplaren zijn verkocht. Haar nieuwste boek, Isola's Testament, vertelt het verhaal van twee vrouwen en draait om thema's als jaloezie, vergeving en de grens tussen waarheid en fictie. Toegang is gratis, maar aanmelden is verplicht en kan door een mailtje te sturen aan info@koperentuin.nl. Na afloop is er gelegenheid om boeken te laten signeren door Tatiana. Aanstaande zondag dus vanaf 11 uur in boekhandel De Koperen Tuin in Goes. Tot 9 uur, dit is de Beverlandse Ochtendshow. Maandag tot en met vrijdag exclusief bij Streekomroep De Beverlanden.

0: Hart. Hij is een van de tekstschrijvers onder meer voor BTS en
1: Marcel Steenbakker. Streekomroep De Beverlanden.
0: En dat doet hij zeer verdienstelijk. Je hoorde hem in De Beverlandse Ochtendshow met Can't Relate. Neem je even mee terug in de tijd. 4 jaar geleden werd Ricky Collet uitgeroepen.

zich in te zetten voor de lange wachtlijsten in de transgenderzorg in Nederland. Het leverde haar uiteraard ook kritiek en negatieve reacties op van onder meer politica Mona Keizer en influencer Eva Vlaardingerbroek. Nou, onder die negatieve reacties zaten zelfs doodsbedreigingen. Maar dappere Ricky gaf niet op. Ze won de Miss-verkiezing en mocht datzelfde jaar Nederland vertegenwoordigen tijdens de Miss Universe-verkiezing. Tot zo na.

Dit is Jos Thuistra met het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. Iran heeft vergeldingsmaatregelen aangekondigd tegen de VS na Amerikaanse luchtaanvallen op doelen rond de straat van Hormuz. Er zouden op meerdere locaties, waaronder het eiland Keshem en de havenstad Bandar Abbas, explosies te horen zijn geweest. Teheran noemt de aanvallen een schending van de recente vredesafspraken en zegt zijn nationale veiligheid te zullen verdedigen. De Amerikaanse aanvallen volgden nadat eerder 3 tankers in de straat van Hormuz waren getroffen. Een agent van de Amerikaanse immigratiedienst ICE heeft in Houston een Mexicaanse man doodgeschoten tijdens een controle. Volgens ICE probeerde de man met zijn auto een dienstvoertuig te rammen, waarna een agent uit zelfverdediging zou hebben geschoten. De man zou al tientallen jaren in de VS hebben gewoond en bezig zijn geweest met het aanvragen van een werkvergunning. De toedracht wordt nog onderzocht. Uit de reconstructie van de Volkskrant is gebleken dat de Nederlandse inlichtingendiensten AIVD en MIVD er vlak voor de Russische invasie van Oekraïne nog altijd van uitgingen dat een aanval onwaarschijnlijk was. Ze zouden zich hebben gebaseerd op een betrouwbare bron binnen het Russische veiligheidsapparaat, die zelf niet op de hoogte bleek van de oorlogsplannen van Poetin. Net voor de invasie werd de dreiging opgewaardeerd van onwaarschijnlijk naar mogelijk. Volgens de betrokkenen een ernstige inschattingsfout. Oekraïne heeft met drones de grootste olieraffinaderij van Rusland geraakt, in Omsk in Siberië. Volgens Reuters ligt de raffinaderij zo'n 2700 kilometer van door Oekraïne gecontroleerd gebied. De aanval veroorzaakte brand en schade aan belangrijke productieeenheden. De raffinaderij van Gazprom Neft verwerkt normaal honderdduizenden vaten olie per dag. Door de aanval zijn er zorgen over brandstoftekorten in Rusland. Er zijn geen gewonden gemeld. Weer, zon en wolken wisselen elkaar af. Vooral in het noordoosten blijft het langer bewolkt, maar het blijft vrijwel overal droog. Het wordt 21 graden op de Wadden tot 27 in het zuiden. Tot zover het radio nieuws op streekomroep De Beverlanden.

0: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. In het zuiden van het land staat ruim 100 kilometer file. De langste files staan op de A2 Den Bosch richting Utrecht tussen knooppunt Hintham en Waardenburg een half uur extra reistijd. A27 Breda richting Gorinchem tussen Nieuwedijk en knooppunt Gorinchem 20 minuten. A29 Bergen-op-Zoom richting Rotterdam tussen Alfred Numansdorp en Barendrecht 20 minuten. A50 Eindhoven richting Arnhem voor knooppunt Bankhoef 10 minuten oponthoud. De A58 Breda richting Eindhoven tussen knooppunt De Baars en Best 10 minuten. En op de A58 Eindhoven richting Tilburg zat een vrachtwagen met pech. Tussen Best en Moergestel een half uur extra reistijd. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
2: Zieke kinderen voelen zich beter bij de Liedjesfabriek. Want wat als een ziekenhuisdag ineens verandert in een dag in de studio? De microfoon, muziek en even ben je geen patiënt meer, maar artiest. Bij de Liedjesfabriek maken zieke kinderen een eigen lied. Een lied dat ze nooit meer vergeten. Ontdek de liedjes op liedjesfabriek.nl en help ons mee muziek te maken die ertoe doet.

internet, DAB+ of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedemorgen. Thuis, op je werk of onderweg, blijf bij ons. Dit is de ochtend van Streekomroep de Beveland.

0: Vijf over acht geweest. Good at Leaving, onze airplay track van deze week van Stella Lefty. Na het succes van haar EP Is This Heaven is ze terug met een nieuwe single. Deze dus Good at Leaving. En dat was al een favoriet bij fans tijdens haar optredens en is nu officieel uitgebracht. Bij Streekomroep de Beverlanden hoor je hem deze week extra vaak in de hoedanigheid van Airplay Track.
1: Goedemorgen. Thuis, op je werk of onderweg.
0: Woensdagmorgen, het midden van de week, 8 juli.
1: Blijf bij ons.
0: Wij zijn de Beverlanden. Jij en ik.
1: Dit is de ochtend van Streekomroep de Beverlanden.
0: Op weg, de Beverlandse ochtendshow staat vanmorgen aan in Kattendijken. We zijn begonnen aan het tweede uur van deze woensdag, de 8e juli. En terwijl de ochtend steeds verder op gang komt, houden wij je op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. En hoor je natuurlijk de muziek die je de dag net wat makkelijker maakt. Op Wereldonthullingsdag ontdekken we misschien geen grote geheimen, maar wel weer mooie muziek en verhalen uit de Beverlanden. Fijn dat je luistert.

tijdens het grasduinen door de databank. De grote muziekdatabank hier bij Streekomroep de Wevelanden. Gisteravond, toen ik het programma aan het voorbereiden was voor vanmorgen, kwam ik Dido tegen. En ik denk, die hebben we lang niet meer gehad.

0: En ze heeft nogthans zulke mooie muziek gemaakt. Denk maar eens aan Sand in My Shoes en ook deze Hunter. Dido dus in de Beverlandse ochtendshow. Ze werd voorafgegaan door Gary Moore en Empty Rooms. Woensdagmorgen 8 juli. Goedemorgen, het is 8:15 geweest. Laten we eens gaan kijken naar het weer voor vandaag. Het wordt opnieuw volop genieten van het zomerweer op de Beverlanden. Na een aangename start, wel wat bewolkt bij zo'n 17 graden, stijgt de temperatuur vanmiddag naar ongeveer 26 graden. De zon die zal zich veel laten zien vandaag en met 12 uurtjes zonneschijn blijft het de hele dag droog. Staat een zwakke tot matige noord-noordwestenwind die voor wat verkoeling zorgt. De zonkracht is hoog vandaag met een UV-index 7. En dat wil zeggen dat een onbeschermde huid al binnen 10 tot 20 minuten kan verbranden. Smeer jezelf dus goed in, drink voldoende water en zoek af en toe wat verkoeling op in de zin van een schaduwplekje. En morgen lijkt de mooiste dag van de week te gaan worden. De dag begint dan met een frisse 16 graden, maar daarna schijnt de zon vrijwel onafgebroken. Morgenmiddag loopt de temperatuur op naar een zomerse 28 graden en met maar liefst 15 uur zon wordt het een stralende donderdag. De wind uit noordelijke richting die blijft zwak tot matig en zorgt voor een aangenaam zomergevoel zonder extreme hitte zoals we die bijvoorbeeld 2 weken geleden kenden. En ook 's avonds blijft het heerlijk buitenweer met temperaturen die morgenavond liggen rond 24 graden. Kortom, na een zonnige woensdag volgt een nog zonnigere donderdag met volop zon, droge omstandigheden en zomerse temperaturen hier op Noord- en Zuid-Beveland. In het nieuws van morgen: netwerkbeurs Contacta kiest voor thema Think Global, Act Local. Automobilist naar het ziekenhuis na ongeluk op de A58. En auto in beslag na rijden onder invloed van drugs.
1: Op weg, de Beveland

Ruin My Life. Dat is Simple Plan samen met Derek Whibley in de Beverlands Ochtendshow. En daarvoor die nieuwe single van James Day tezamen met Audrey en Dancing Under the Influence. 8:55 geweest. Laten we de verjaardagskalender er eens even bij nemen voor vandaag. Woensdag 8 juli op de Celebrity verjaardagskalender acteur Kevin Bacon. Hij wordt 68 jaar. Ik had hem zelf persoonlijk jonger ingeschat. Hij heeft nog goede looks, Kevin. 68 jaar dus. Televisiepresentatrice Linda de Mol. Ze wordt 62 jaar vandaag. Gefeliciteerd, Linda. De Amerikaanse singer-songwriter Beck, 56. Als ook actrice Mickey Hogendijk. En Tim Kimman, bij het grotere publiek beter bekend als rapper Je Broer. Hij wordt 40 jaar vandaag. Nou, de keuze is weer reuze vandaag. We laten de verjaardagsroulette weer draaien. Balletje, ja, mag geen verrassing zijn als je ons een klein beetje kent. Het balletje is vandaag gevallen op, hoe kan het ook anders, Beck. Hier is hij met Loser.

Dit is Jos Tuinstra met de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep de Beverlanden. Iran heeft vergeldingsmaatregelen aangekondigd tegen de VS na Amerikaanse luchtaanvallen op doelen rond de straat van Hormuz. Een agent van de Amerikaanse immigratiedienst ICE heeft in Houston een Mexicaanse man doodgeschoten tijdens een controle. Uit de reconstructie van de Volkskrant is gebleken dat de Nederlandse inlichtingendiensten AIVD en MIVD er vlak voor de Russische invasie van Oekraïne nog altijd van uitgingen dat een aanval onwaarschijnlijk was. Oekraïne heeft met drones de grootste olieraffinaderij van Rusland geraakt, in Omsk in Siberië. Het weer, zon en wolken wisselen elkaar af. Vooral in het noordoosten blijft het langer bewolkt, maar het blijft vrijwel overal droog. Het wordt 21 graden op de Wadden tot 27 in het zuiden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep de Beverlanden.

0: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. In het zuiden van het land staat 90 kilometer file. De langste files staan op de A2 Den Bosch richting Utrecht. Tussen Rosmalen en Waardenburg 20 minuten oponthoud. A27 Breda richting Gorinchem tussen Nieuwedijk en Knoopend Gorinchem 20 minuten. A58 Eindhoven richting Tilburg tussen Best en Moergestel 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Zeestrand tot Brabantse Wal, provinciebreed. Dit is de ochtend van streekomroep De Beverlanden.

Had een schitterende carrière in het vooruitzicht tot hij bij een auto-ongeluk verlamd raakte. Teddy Pendergrass, de zanger van Harold Melvin en de Blue Notes. Je hoorde ze juist in de Beverlands ochtendshow met The Love I Lost. En daarvoor Adam Levine, die kennen we ook nog van Maroon 5. Good Mood. Bijna 8:15, de Contacta 2026 staat in het teken van Think Global, Act Local. De ondernemersbeurs wil laten zien hoe internationale ontwikkelingen zoals AI, digitalisering en geopolitieke veranderingen kunnen worden vertaald naar kansen voor bedrijven in de regio. Samenwerking, innovatie en de kracht van Zeeland staan hierbij centraal. De grootste netwerkbeurs van Zuidwest-Nederland vindt plaats op 3, 4 en 5 november in de Zeelandhallen in Goes. Een automobilist is maandagavond naar het ziekenhuis gebracht na een eenzijdig ongeluk op de A58 bij Goes. De bestuurder verloor bij knooppunt De Poel de controle over het voertuig en belandde in de berm. Politie onderzoekt, zoals gebruikelijk, of er mogelijk sprake was van rijden onder invloed. De uitslag hiervan is niet bekendgemaakt. En de politie heeft maandagavond in Goes een automobilist aangehouden die onder invloed van cannabis achter het stuur zat. Bij controle bleek bovendien dat zijn rijbewijs al ongeldig was verklaard. De auto is in beslag genomen en op het politiebureau is bloed afgenomen voor verder onderzoek.

0: Black Eyed Peas in de Beverlandse Ochtendshow. Hey mama.
1: De Beverlandse Ochtendshow. Met Marcel Steenbakker.
0: En iedere dag

voor Radar. Nisse staat volgende week, volgend weekend, vrijdag 17 tot en met zondag 19 juli, in het teken van het festivalweekend Nisse Muziek Festival Nisse. Het evenement combineert muziek, kunst, oldtimers en gezelligheid op verschillende locaties in het dorp, waaronder de historische kerk van Nisse. Op het programma staan de bekende Acoustic Night op vrijdag, het muziekfestival op zaterdag en het Vintage Festival op zondag. Nieuw dit jaar is het Zonder Stroom Festival. Zaterdagmiddag treden 12 artiesten volledig akoestisch op, verspreid over 6 kleine podia. En daarmee wil de organisatie laten zien dat muziek ook zonder versterking en externe energiebronnen kan inspireren. Verder zijn er tijdens het muziekfestival Nisse ook nog een kunstmarkt, een wijnplein, diverse eet- en drinkgelegenheden en een grote oldtimer meeting met auto's, motoren, tractoren en bromfietsen. Meer informatie en tickets zijn verkrijgbaar via muziekfestivalnisse.nl. Dat is muziekfestivalnisse.nl. Hier is een airplay track van vorig jaar, DJ Jazzy D uit Zuid-Afrika. The Groove Master, zo wordt hij ook wel genoemd. En Love Me Through It.

Niet vergeten, hè? Zondag 19 juli, dan presenteert collega Henk Ketting 4 uur lang van 12 tot 4 de zomerse top 50 hier bij Streekomroep de Beveland. Stuur jouw persoonlijke zomerse top 3 in naar info@streekomroepdebeveland.nl of app het even door 0113-794100. 0113-794100. Dit was de Beverlandse Ochtendshow voor woensdag 8 juli. Vanmiddag om 1 uur hier bij Streekomroep de Beverlanden, Hessel Meinema. Nieuwe aflevering van de Hesselschudding. Om 5 uur vanmiddag Ad Vermeer. En om 7 uur vanavond Jan Steen. En de Hekkersluiter om 9 uur vanavond Gospel Magazine met Theo Boer. Ik ben bij je terug morgenochtend om 7 uur. Maak er een mooie woensdag van. Zaag de week vanmiddag om 12 uur even doormidden. En geniet van alles wat Noord- en Zuid-Beverland jou te bieden hebben. Tot morgenochtend, 7 uur.

Dit is Jos Thuistra met het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. Het Internationaal Olympisch Comité heeft de schorsing van het Russisch Olympisch Comité voorlopig opgeheven. Daarmee komt een terugkeer van Russische sporters richting de Olympische Spelen van 2028 dichterbij. De schorsing gold sinds 2023 vanwege de inlijving van sportorganisaties uit bezette Oekraïnse gebieden. Het IOC zegt nog geen besluit te hebben genomen over deelname onder Russische vlag of met het volkslied. Oekraïne reageert kritisch en wil dat de beperkingen voor Russische sporters van kracht blijven, zolang de oorlog voortduurt. Iran heeft vergeldingsmaatregelen aangekondigd tegen de VS na Amerikaanse luchtaanvallen op doelen rond de straat van Hormuz. Er zouden op meerdere locaties, waaronder het eiland Keshem en de havenstad Bandar Abbas, explosies te horen zijn geweest. Teheran noemt de aanvallen een schending van de recente vredesafspraken en zegt zijn nationale veiligheid te zullen verdedigen. De Amerikaanse aanvallen volgden nadat eerder 3 tankers in de straat van Hormuz waren getroffen. Een agent van de Amerikaanse immigratiedienst ICE heeft in Houston een Mexicaanse man doodgeschoten tijdens een controle. Volgens ICE probeerde de man met zijn auto een dienstvoertuig te rammen, waarna een agent uit zelfverdediging zou hebben geschoten. De man zou al tientallen jaren in de VS hebben gewoond en bezig zijn geweest met het aanvragen van een werkvergunning. De toedracht wordt nog onderzocht. Uit de reconstructie van de Volkskrant is gebleken dat de Nederlandse inlichtingendiensten AIVD en MIVD er vlak voor de Russische invasie van Oekraïne nog altijd van uitgingen dat een aanval onwaarschijnlijk was. Ze zouden zich hebben gebaseerd op een betrouwbare bron binnen het Russische veiligheidsapparaat, die zelf niet op de hoogte bleek van de oorlogsplannen van Poetin. Net voor de invasie werd de dreiging opgewaardeerd van onwaarschijnlijk naar mogelijk. Volgens de betrokkenen een ernstige inschattingsfout.

Dan nog het weer. Zon en wolken wisselen elkaar af. Vooral in het noordoosten blijft het langer bewolkt, maar het blijft vrijwel overal droog. Het wordt 21 graden op de Wadden tot 27 in het zuiden. Tot zover het radio nieuws op streekomroep De Beverlanden.

is Edwin Gerritsen van de ANWB. In het zuiden van het land staan files op de A27 Breda richting Gorinchem. Tussen Nieuwedijk en Gorinchem is de vertraging 10 minuten. A58 Eindhoven-Tilburg tussen Best en Moergestel een kwartier. Op de A59 Den Bosch richting Zierikzee tussen Knopend Empel en Engelen 10 minuten vertraging. En op de N65 Tilburg richting Den Bosch voor Afrit Kromvoort 5 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

Via internet, DAB Plus of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedemorgen. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de ochtend van Streekomroep de Beverlanden.

Alleen samen open je ogen en oren. Luister mee en ontdek wat wij voor jou te bieden hebben. Streekomroep de Bevelanden.

Dit is Jos Tuinstra met de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. Het Internationaal Olympisch Comité heeft de schorsing van het Russisch Olympisch Comité voorlopig opgeheven. Iran heeft vergeldingsmaatregelen aangekondigd tegen de VS na Amerikaanse luchtaanvallen op doelen rond de straat van Hormuz. Een agent van de Amerikaanse immigratiedienst ICE heeft in Houston een Mexicaanse man doodgeschoten tijdens een controle. Uit de reconstructie van de Volkskrant is gebleken dat de Nederlandse inlichtingendiensten AIVD en MIVD er vlak voor de Russische invasie van Oekraïne nog altijd van uitgingen dat een aanval onwaarschijnlijk was. Het weer, zon en wolken wisselen elkaar af. Vooral in het noordoosten blijft het langer bewolkt, maar het blijft vrijwel overal droog. Het wordt 21 graden op de Wadden tot 27 in het zuiden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

0: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. In het zuiden van het land staan files op de A2 Den Bosch richting Utrecht. Tussen Rosmalen en Waardenburg is de vertraging 20 minuten. Voor Geldermalsen is de vertraging een kwartier, dat komt door een ongeluk. Op de A67 Belgische grens richting Eindhoven. Tussen Hapert en Knoopend de Hocht 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Tot Brabantse Wal.

24 uur per dag. 7 dagen in de week. Streekomroep de Beverlanden.

Dit is Jos Duistra met het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. Het Internationaal Olympisch Comité heeft de schorsing van het Russisch Olympisch Comité voorlopig opgeheven. Daarmee komt een terugkeer van Russische sporters richting de Olympische Spelen van 2028 dichterbij. De schorsing gold sinds 2023 vanwege de inlijving van sportorganisaties uit bezette Oekraïnse gebieden. Het IOC zegt nog geen besluit te hebben genomen over deelname onder Russische vlag of met het volkslied. Oekraïne reageert kritisch en wil dat de beperkingen voor Russische sporters van kracht blijven, zolang de oorlog voortduurt. Iran heeft vergeldingsmaatregelen aangekondigd tegen de VS na Amerikaanse luchtaanvallen op doelen rond de straat van Hormuz. Er zouden op meerdere locaties, waaronder het eiland Keshem en de havenstad Bandar Abbas, explosies te horen zijn geweest. Teheran noemt de aanvallen een schending van de recente vredesafspraken en zegt zijn nationale veiligheid te zullen verdedigen. De Amerikaanse aanvallen volgden nadat eerder 3 tankers in de straat van Hormuz waren getroffen. Een agent van de Amerikaanse immigratiedienst ICE heeft in Houston een Mexicaanse man doodgeschoten tijdens een controle. Volgens ICE probeerde de man met zijn auto een dienstvoertuig te rammen, waarna een agent uit zelfverdediging zou hebben geschoten. De man zou al tientallen jaren in de VS hebben gewoond en bezig zijn geweest met het aanvragen van een werkvergunning. De toedracht wordt nog onderzocht. Uit de reconstructie van de Volkskrant is gebleken dat de Nederlandse inlichtingendiensten AIVD en MIVD er vlak voor de Russische invasie van Oekraïne nog altijd van uitgingen dat een aanval onwaarschijnlijk was. Ze zouden zich hebben gebaseerd op een betrouwbare bron binnen het Russische veiligheidsapparaat, die zelf niet op de hoogte bleek van de oorlogsplannen van Poetin. Net voor de invasie werd de dreiging opgewaardeerd van onwaarschijnlijk naar mogelijk. Volgens de betrokkenen een ernstige inschattingsfout.

Dan nog het weer. Zon en wolken wisselen elkaar af. Vooral in het noordoosten blijft het langer bewolkt, maar het blijft vrijwel overal droog. Het wordt 21 graden op de Wadden tot 27 in het zuiden. Tot zover het radio nieuws op streekomroep De Beverlanden.

Dit is Helene de Geest van de ANWB. In het zuiden van het land staat een lange file op de A2 Den Bosch-Utrecht. Tussen knooppunt Empel en de afrit Geldermalsen is de vertraging 3 kwartier. Er wordt daar een auto geborgen, de rechte rijstrook is dicht. En op de A27 Breda-Gorkum tussen Nieuwendijk en Gorkum 10 minuten op onthoud door de werkzaamheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

internet, DAB+, of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedemorgen. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de ochtend van Streekomroep de Beverlanden.

Wij houden ook af en toe ons mond. Wij zijn de Beverlanden. Non-stop.

Dit is Jos Tuinstra met de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. De Oekraïense president Zelensky waarschuwt dat Rusland de oorlog mogelijk kan uitbreiden naar een NAVO-land als de strijd in Oekraïne vastloopt. In Italië zijn twee voormalige medewerkers van de geheime dienst gearresteerd op verdenking van spionage voor Rusland. Staatssecretaris Johannes de Bat vindt dat de gemeente Moerdijk te snel heeft uitgesproken dat het dorp mogelijk moet verdwijnen vanwege de uitbreiding van de industrie. Toeristen die in zwemkleding of met ontbloot bovenlijf door het Italiaanse dorp Varenna lopen, riskeren voortaan een boete van 50 tot 200 euro. Het weer, zon en wolken wisselen elkaar af. Vooral in het noordoosten blijft het langer bewolkt, maar het blijft vrijwel overal droog. Het wordt 21 graden op de Wadden tot 27 in het zuiden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

escalatie fors. De Oekraïense president Zelensky waarschuwt dat Rusland de oorlog mogelijk kan uitbreiden naar een NAVO-land als de strijd in Oekraïne vastloopt. In een interview met de Financial Times zegt Zelensky dat Oekraïense inlichtingendiensten rekening houden met zo'n scenario vanaf 2027. Volgens de krant zou Poetin kunnen denken dat dit het moment is, zolang VS-president Trump aan de macht is. In Italië zijn twee voormalige medewerkers van de geheime dienst gearresteerd op verdenking van spionage voor Rusland. Volgens justitie zou een van de twee, een oud-inlichtingenofficier, jarenlang geheime militaire en veiligheidsinformatie hebben doorgespeeld aan de Russische ambassade in Rome. Daarbij zou ook de identiteit van Italiaanse geheimagenten in Rusland zijn onthuld. Naast Piras is ook een oud-collega aangehouden. Tegen vijf anderen loopt een strafrechtelijk onderzoek. Staatssecretaris Johannes de Bat vindt dat de gemeente Moerdijk te snel heeft uitgesproken dat het dorp mogelijk moet verdwijnen vanwege de uitbreiding van de industrie. Volgens de Bat ontstond daardoor het beeld dat het dorp al was opgegeven, terwijl daar nog geen besluit over was genomen. Hij spreekt van een onomkeerbaar proces dat de besluitvorming juist heeft vertraagd. Het kabinet werkt nog aan een definitief besluit over de toekomst van

Dan nog het weer. Zon en wolken wisselen elkaar af. Vooral in het noordoosten blijft het langer bewolkt, maar het blijft vrijwel overal droog. Het wordt 21 graden op de Wadden tot 27 in het zuiden. Tot zover het radio nieuws op streekomroep De Beverlanden.

Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. In het zuiden van het land staan files op de A2 Utrecht richting Den Bosch. Voor Zaltbommel is de vertraging een kwartier. De N270 Helmond richting Deurne. Voor Deurne 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

via internet, DAB Plus of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedemorgen. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de ochtend van Streekomroep de Beveland.

0: aan de zon. Na een warme zomernacht.
1: De dag door met Streekomroep de Beverlanden. Non-stop.

een goed gesprek en geïnformeerd worden, dat doe je met elkaar de hele week lang. Op Streekomroep de Beverlanden.

Dit is Jos Tuinstra met de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. De spanningen tussen de VS en Iran lopen opnieuw snel op. President Trump zegt dat de voorlopige overeenkomst met Iran voorbij is en noemt verder overleg tijdverspilling. De Oekraïense president Zelensky waarschuwt dat Rusland de oorlog mogelijk kan uitbreiden naar een NAVO-land als de strijd in Oekraïne vastloopt. In Italië zijn twee voormalige medewerkers van de geheime dienst gearresteerd op verdenking van spionage voor Rusland. Staatssecretaris Joannes de Bat vindt dat de gemeente Moerdijk te snel heeft uitgesproken dat het dorp mogelijk moet verdwijnen vanwege de uitbreiding van de industrie. Het weer, zon en wolken wisselen elkaar af. Vooral in het noordoosten blijft het langer bewolkt, maar het blijft vrijwel overal droog. Het wordt 21 graden op de Wadden tot 27 in het zuiden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

0: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Goedemorgen. Van Noordzeestand tot Brabantse Wal.

Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. Vanaf volgend jaar kunnen kinderen van 4 tot en met 11 jaar onder begeleiding gratis met het openbaar vervoer reizen. Dat laat DOVA weten, een samenwerkingsverband van provincies en regio's. Ouderen vanaf 65 jaar daarentegen krijgen per 1 januari geen korting meer in het openbaar vervoer. In sommige regio's konden kinderen al per trein vrij reizen, maar dit besluit wordt nu breder getrokken en geldt voor het openbaar vervoer in heel Nederland. De Europese luchtvaartautoriteit ESA meldt dat luchtvaartmaatschappijen

top in Ankara zei Trump dat Spanje een verloren zaak is. Vorig jaar weigerde het land als enige bondgenoot om toe te zeggen de defensieuitgaven voor 2035 met 5% van het binnenlands bruto product te verhogen. Toen dreigde Trump ook al met handelssancties. De spanningen tussen de VS en Iran lopen opnieuw snel op. President Trump zegt dat de voorlopige overeenkomst met Iran voorbij is en noemt verder overleg tijdverspilling. De VS zouden aanvallen hebben uitgevoerd op Iraanse luchtverdediging, radarinstallaties en maritieme doelen rond de straat van Hormuz, nadat volgens Washington 3 commerciële schepen waren aangevallen. Iran ontkent niet direct, maar spreekt van Amerikaanse agressie en dreigt met een verpletterende

Het weer. In het noordoosten bewolking, maar vanuit het zuidwesten komt de zon tevoorschijn. Bij een matige noordwestenwind wordt het 21 tot 27 graden. Tot zover het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

is Helene de Geest van de ANWB. In het zuiden van het land staat file op de A2 Utrecht-Den Bosch. Bij Zaltbommel is de vertraging 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

Via internet, DAB Plus of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedemiddag. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de middag van Streekomroep de Bevelanden.

Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. Vanaf volgend jaar kunnen kinderen van 4 tot en met 11 jaar onder begeleiding gratis met het openbaar vervoer reizen. Ouderen vanaf 65 jaar daarentegen krijgen per 1 januari geen korting meer in het openbaar vervoer. De Europese luchtvaartautoriteit ESA meldt dat luchtvaartmaatschappijen het luchtruim boven Iran, Irak en Libanon langer moeten mijden vanwege de alsmaar voortdurende onrust in het Midden-Oosten. De waarschuwing wordt tot 31 augustus verlengd. Volgens de Amerikaanse president Trump is Spanje een vreselijke bondgenoot en daarom wil hij niets meer met het land te maken hebben. De spanningen tussen de VS en Iran lopen opnieuw snel op. President Trump zegt dat de voorlopige overeenkomst met Iran voorbij is en noemt verder overleg tijdverspilling. Het weer. In het noordoosten bewolking, maar vanuit het zuidwesten komt de zon tevoorschijn. Bij een matige noordwestenwind wordt het 21 tot 27 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

0: Helene de Geest van de ANWB. In het zuiden van het land staat file op de N69 Veldhoven-Neerpelt. Bij de Belgische grens is de vertraging kwartier door wegwerkzaamheden. En op de N284 Eersel-Arendonk bij Netorsel ook 25 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Noordzeestrand tot

De playlist van je werkdag. Streekomroep de Beverlanden.

Jij. Ik. Wij zijn de Beverlanden.

Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op streekomroep De Bevelanden. Seniorennetwerk NL vindt het afschaffen van de leeftijdskorting in bus, metro en tram voor 65-plussers teleurstellend. De korting zou voor zo'n 3,5 miljoen mensen komen te vervallen. Voor veel ouderen is het openbaar vervoer geen luxe, maar een noodzakelijke voorziening om zelfstandig te blijven, zegt het netwerk, dat zo'n 170.000 leden telt. De organisatie denkt dat een deel van de ouderen minder gebruik van het openbaar vervoer zal maken en dat valt niet te rijmen met de ambitie om mensen langer zelfstandig, mobiel en maatschappelijk actief te houden. Wat de provincie Noord-Holland betreft is het besluit van het Openbaar Ministerie om Tata Steel strafrechtelijk te vervolgen een zaak tussen die twee partijen. Het OM stelt dat het Noord-Hollandse staalbedrijf met opzet schadelijke stoffen in de lucht heeft gebracht. De omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied bemoeit zich met vergunningen, toezicht en handhaving bij Tata. Zo zou het bedrijf kans lopen dat een vergunning van kooksgasfabrieken 1 en 2 wordt ingetrokken omdat deze te veel schadelijke stoffen uitstoten. In het Franse departement Savoie is een 22-jarige vrijwillige brandweerman om het leven gekomen tijdens het

Het weer. In het noordoosten bewolking, maar vanuit het zuidwesten komt de zon tevoorschijn. Bij een matige noordwestenwind wordt het 21 tot 27 graden. Tot zover het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

Dit is Helene de Geest van de ANWB. In het zuiden van het land staat file op de N69 Neerpelt Veldhoven. Bij Bergijk is de vertraging 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

internet, DAB+ of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedemiddag. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de middag van Streekomroep de Beverlanden.

0: Ik kom op de Beverlanden en de woensdag. Dat betekent onder andere de beatoplaat van de week. Maar dat betekent ook Ad achter de knoppen. En ondergetekende, hij zal weer hier zo achter de microfoon. Hoi Ad.
1: Goedemiddag.
0: Hey, goedemiddag. We gaan met tijd reizen vanaf de jaren 60 tot vandaag. En het begin was wel heel mooi, hè? Scott McKenzie, ja. We waren even in San Francisco en in 1967. San Francisco, to be sure, you wear flowers in your hair. Nou, dat was in die tijd zo, hè?
1: Ja, flower power, hè?
0: Ja, precies. Het nummer is trouwens geschreven door John Phillips van de Mama's en Papa's. Dat weet niet iedereen. Maar natuurlijk gezongen door Scott McKenzie. Dat was het begin van deze hersenschudding van vandaag. We maken een sprongetje in de tijd. We gaan naar 1973 en dat doen we met Helen Reddy. Helen Maxine Reddy, dat is haar volledige naam. Ze is sinds 2020 niet meer onder ons. Maar ja, ze kwam uit Australië en ze werd in die tijd zelfs wel de queen of pop genoemd. In haar tijd dan, hè, in die jaren 70 met name. We hebben haar hier, deze Helen Reddy, met ja, ik wist niet zeker of die het wel kende.
1: Nee, het komt mij even niet bekend voor.
0: Ik denk dat je het nu gaat herkennen.
1: Delta Dawn,
0: ja. 1973.

0: Echt uit de flauwe power tijd, hè? Ellen Reddy en haar Delta Dawn uit 1973. Zoals ik al zei, ze is toen de Queen of Pops, werd ze toen genoemd in de jaren 70. En zij heeft notabene 15 singles in de top 40 gehad in Amerika. 15 van die nummers kwamen terecht in de top 10. Zelfs met een aantal nummer 1 noteringen. I Am A Woman uit 1972. Die stond 22 weken in de Billboard Hot 100. Delta Dawn, dit wat we net gedraaid hebben, dus uit 1973, dat stond er 20 weken in. En Angie Baby uit 1974 stond er 17 weken in. Ga er maar aan staan, hè?
1: Ja, maar het is toch niet zo'n hele bekende dame geweest, hoor.
0: Dit. Voor ons hier in Nederland niet, maar nee, in Amerika wel. Enorm zelfs.
1: Mm-hmm, ja.
0: Dus in 20,
1: ja, dat blijkt als hij met zoveel platen in de top 100 daar staat. Dan moet je toch wel wat gepresteerd hebben.
0: Dat bedoel ik dus. In 2020 overleed zij. Ze is 78 jaar geworden, deze Helen Reddy. David Bowie en zijn Let's Dance. En dan draaien we de klok eventjes een eindje richting 1973. Dat kwam toen van zijn alweer 15e album van deze David Bowie. Kwam uit in april 1983. En daar stonden 3 hits op. Bijvoorbeeld ook China Girl had.
1: Ja, ook mooi.
0: Ja, vond ik ook. En Modern Love stond er bijvoorbeeld op. Maar hier hebben we dus zoals gezegd Let's Dance terug naar 1983 met David Bowie.

0: Miley Cyrus. En wij betrappen ons erop. Ik betrap mezelf erop dat ik straks een klein foutje maakte. Want ik had over David Bowie 1973. Dat was natuurlijk 1983, hè?
1: Ja, maar later zei het wel goed.
0: Herstel dus. Enfin, dit was Miley Cyrus. We zijn blij met Miley Cyrus. Ze blijft ons verbazen, hè?
1: Ja, zeker met de samenwerking met Lindsey Buckingham en Mick Fleetwood.
0: Fantastisch.
1: Wat ook niet de beste vrienden zijn, of waren. Maar
0: het schijnt hersteld te zijn, hoor.
1: Ja, nou ja. Ja. Alles voor de money, denk ik.
0: Dat zit er vast en zeker wel, zit er vast en zeker wel achter.
1: Ja, ik denk het ook.
0: All right, Miley Ray Cyrus heet zij eigenlijk. Ze komt uit 1992 en uit Amerika natuurlijk. Ik heb wel eens vaker gezegd, zij is ook actrice.
1: Ja.
0: Ja, van deze Miley Cyrus maken wij weer een overstap en dan komen we terecht bij Van Morrison, hè?
1: Mm-hmm,
0: Van Morrison, hij heet Sir George Ivan Morrison. Dat is zijn volledige naam. En zijn geboortejaar is 1945. Zijn geboorteplaats is Noord-Ierland. Daar komt hij vandaan.
1: Is geen plaats, hè?
0: Land. Ja, moet ik zeggen. Noord-Ierland.
1: Ja, Noord-Ierland.
0: Ja, in ieder geval. Daar is hij dus. Daar is hij geboren destijds. En hij is dus in de Britse adelstand terechtgekomen, hè?
1: Ja.
0: Echt wel.
1: Net zoals zoveel popartiesten.
0: Ja.
1: Paul McCartney, Rod Stewart.
0: Ja, precies. Allemaal Sir, hè?
1: Ja.
0: Mm-hmm. We gaan nu naar een dame. En dat vind ik eigenlijk ook wel leuk. En jij ook wel, denk ik, Kat.
1: Ja.
0: Ze heeft bruine ogen. Dat had mijn eerste vriendinnetje trouwens ook. Brownout Girl. Van Morrison, 1967.
1: Ik weet het niet eens meer wat voor kleur ogen ze had.
0: Ah. Ik wel, hoor.

0: heeft er wel plezier mee.
1: Ja, zeker weten. Ja. Ja,
0: met die
1: ja.
0: Brown Eyed Girl. En dat had hij allemaal in 1967. Deze Van Morrison, die we natuurlijk ook kunnen kennen van zijn Bright Side of the Road, hè?
1: Ja, klopt.
0: Uit 1979. En Have You Told I Lately uit 1989.
1: Ja, vind ik ook een heel mooie. Ja, ja, ja. Beetje rustig, maar wel mooi.
0: Ja, ja. Ik kwam een nummer tegen van de Police. En Ad zegt net van, nou, het is niet het mooiste nummer van de Police. Dat heeft hij misschien wel een beetje gelijk in. Maar het is wel een heel leuk nummer uit 1980.
1: Ja, en lekker vrolijk ook.
0: Ja, juist. Precies dat. De do-do-do, de da-da-da, daar hebben we het over. Dat was toen de tweede single van hun derde album. En dat album, dat heette Senyata Mondata. De Police.

Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. Seniorennetwerk NL vindt het afschaffen van de leeftijdskorting in bus, metro en tram voor 65-plussers teleurstellend. De organisatie denkt dat een deel van de ouderen minder gebruik van het openbaar vervoer zal maken en dat valt niet te rijmen met de ambitie om mensen langer zelfstandig, mobiel en maatschappelijk actief te houden. Wat de provincie Noord-Holland betreft is het besluit van het Openbaar Ministerie om Tata Steel strafrechtelijk te vervolgen een zaak tussen die twee partijen. In het Franse departement Savoie is een 22-jarige vrijwillige brandweerman om het leven gekomen tijdens het bestrijden van een bosbrand. Op de NAVO-top in Ankara is de Amerikaanse president Trump met een slecht humeur aangeschoven. Aan NAVO-baas Mark Rutte de schone taak om Trump met lofuitingen weer op een redelijke manier bij de les te krijgen. Het weer. In het noordoosten bewolking, maar vanuit het zuidwesten komt de zon tevoorschijn. Bij een matige noordwestenwind wordt het 21 tot 27 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

0: Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: De Bevelanden.
2: Goedemiddag. Van Noordzeestrand tot Brabant.

0: 1980 was dat. Keep on Loving You van Rio Speedwagon. En dat is echt een hele tijd geleden. Het was wel een beetje een doorbraak op dat moment voor de Billboard Hot 100 in Amerika. Van dit Rio Speedwagon. En Rio Speedwagon zelf, de band, ja, dat is natuurlijk een heel ander verhaal. Zij kwamen uit, Rio Speedwagon uit Amerika. En uit Illinois, dat is een geboorteplaats van de plaats waar het allemaal gestart is, zeg maar. Van Rio Speedwagon gaan wij naar de Beatle-plaat van de week. En dan komen wij terecht in het jaar 1965 met Help. En dat zat natuurlijk allemaal in die film Help, hè, uit 1965. Dat is een heel mooi soundtrack-album wat daar dus bij hoort, zeg maar. Het heeft ook een beetje te maken met John Lennon zelf, die echt letterlijk en figuurlijk zei, af en toe heb ik even hulp nodig, want er gebeurt zoveel links en rechts om mij heen. Het zit ook in de Beatles Anthology en daarin kunt u een bijzondere versie van Help horen, zeg maar. De opnames die zijn allemaal gedaan in april 1965 en daar zat voor het eerst een viersporen gebeuren bij. Viersporen apparatuur, zo noemden ze dat toen in die tijd. En het was een beetje vooruitstrevend, zeg maar.
1: Ja, toen wel. Tegenwoordig doen ze het op 96.
0: Ja, precies. Maar ja, je praat nu over de jaren 60.
1: Ja.
0: En het werd nummer 1, zowel in Engeland als in Amerika. We gaan niet langer kletsen, want we gaan gewoon dit doen, 1965. En
2: alleen in de Hesselschudding. Hier is de Beatle-plaat van de week. Help!

0: letterlijk dus een beetje een schreeuw om hulp van John Lennon. Ja, dat is echt zo.
1: Ja, dat zei je.
0: Ja. Oké, okay, dus ik vertelde al iets over Anthology waar het op staat. Nou, wat gebeurde er namelijk? Het werd opgenomen of het werd gedaan tijdens een live uitzending van Blackpool Night Out op 1 augustus 1965. En dat optreden werd dus geplaatst op het album Anthology 2. En daarin kunt u het zien trouwens. U kunt het ook zien in de documentaire The Beatles Anthology Did Help. Van Help maken wij een sprongetje weer in de tijd. Dat vind ik altijd zo leuk dat ik dat zeg.
1: Ja.
0: Na 1967 met Sixpence Lionel Richie. Dan zitten we in Amerika. En deze band zelf, ja, die zijn eigenlijk opgericht al in 1992. En de naam van de band vond ik altijd een beetje wonderlijk. Die komt van een boek van C.S. Lewis. We hebben hier niet dat boek, maar wel de muziek van dit Sixpence Lionel Richie. Een hele leuke van hun hoor. Uit 1997. Het heet Kiss Me. Ik heb een leuk tip bij trouwens. Hit in Nieuw-Zeeland, Australië en Canada.

0: Harry Nilsson en zijn Everybody's Talking. En dat talking dat gebeurde allemaal in 1969 voor deze Harry Edward Nilsson. Dat is zijn volledige naam. Zijn geboortejaar mag ik vertellen in dit muzikaal tijdreisprogramma. Dat was 1941 en in 1994 ging voor hem het licht uit. Maar hij heeft veel gedaan hoor. Hij is componist, pianist, zanger en gitarist. En dat zijn nogal een paar dingen bij elkaar hè.
1: Ja, over de dooi niks dan goed, maar hij had wel een beetje een apart stemmetje vond ik.
0: In dit nummer wel hè.
1: Beetje door zijn neus, beetje hoog.
0: Ja, inderdaad. Maar goed, het was wel zijn doorbraak in 1971. Ja. En dat stond allemaal op het album Nilsson's Schmilsson. Ja, hoe denk je het hè?
1: Ja.
0: Carol King, 1971, Carol King zelf. Zij heet eigenlijk Carol Joanne Klein, dat is haar naam. Haar geboortejaar is 1942. Zij komt uit Amerika, singer-songwriter is zij. En een heel groot aantal hits tussen 1960 en 1970. We hebben er eentje van hier. En die komt uit 1971. Dan zitten we dus net over de grens van 1970. You Got a Friend. When you...

0: Carole King en haar versie van You've Got a Friend uit 1971. En in datzelfde jaar had ze ook It's Too Late. Dat is natuurlijk wel, misschien nog wel bekender dan dit.
1: Voor mij niet.
0: Nee, oké. Corazon had zij in 1973 en Hard Rock Café natuurlijk in 1977. Ja. Sabrina Carpenter is weer actief en ik mag wel zeggen is weer actief, want zij is heel erg actief al geweest ook. Maar met haar Man Child heeft zij opnieuw een soort van doorbraak gemaakt, zeker voor zichzelf. Het komt van haar studioalbum A Man's Best Friend en het is meer dan de moeite waard, dus gaan we hem toch nog een keertje draaien. Kan allemaal nog net in de duur. 2025, Sabrina Carpenter en haar Man Child.

0: Sabrina Annalyn Carpenter heet ze eigenlijk. En dat Annalyn, dat schrijf je heel mooi. Dat is met dubbel N. Dus An met dubbel N, dan Lin met dubbel N.
1: Oké, okay, een streepje tussen of zo.
0: Nee. Het is gewoon één naam. Zeg, Sabrina, haar tussennaam, zeg maar. Dat is Annalyn. Annalyn Carpenter. 11 mei 1999 is haar geboortejaar voor degene die het interesseert. En de clip hierbij is erg leuk, maar dat hoef ik niet tegen Ad te zeggen.
1: Want nee, want die heb ik al lang gezien. Ja, ja. Hé, hey, bijna 2 uur.
0: Ja, ik zat niet te denken. Het kan niet anders dat we nu moeten zeggen van tot vrijdag. Zo dadelijk.
1: Ja, tot vrijdag.
0: Wat gaan we anders doen? We gaan nog wel wat moois doen. We gaan nog wel eventjes naar Chaka Khan met Rufus en I Feel For You. Een nummer dat trouwens geschreven is door Prince. Hij heeft het zelf ook uitgebracht in 1979. En wij zeggen dus ja, blijf zeker luisteren naar deze omroep. Want wij zijn er, de omroep is er 24 uur per dag. Meer dan de moeite waard om onze website even te bekijken. Blijf luisteren dus ook naar de non-stop muziek tussen de bedrijven door. Ad is er straks alweer.
1: Ja, zo meteen. 5 uur.
0: En ik vind het gaaf. Dus blijven doen. Wij gaan eventjes ervan tussen, dat wil zeggen Ad en ik wat de hersenschudding betreft. Maar wij zijn er daarmee weer terug op vrijdag. En veel plezier nog bij deze radio. Trekken we op de Beverlanden. En graag tot de volgende keer. Dag. Chaka Khan.

Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. Kortsluiting na een kapotte waterleiding was de oorzaak van de fatale brand in een flatgebouw in Antwerpen vorige week. Bij de montage van een nieuwe elektriciteitskast werd een waterleiding geraakt. Door het lek op de 10e verdieping ontstond kortsluiting in de kelder. De brand verspreidde zich zeer snel via de aanwezige schachten. Bij de brand kwamen 5 vrouwen om het leven, 4 bewoners van het gebouw en een vrouw die bij haar moeder op bezoek was. Seniorennetwerk NL vindt het afschaffen van de leeftijdskorting in bus, metro en tram voor 65-plussers teleurstellend. De korting zou voor zo'n 3,5 miljoen mensen komen te vervallen. Voor veel ouderen is het openbaar vervoer geen luxe, maar een noodzakelijke voorziening om zelfstandig te blijven, zegt het netwerk, dat zo'n 170.000 leden telt. De organisatie denkt dat een deel van de ouderen minder gebruik van het openbaar vervoer zal maken en dat valt niet te rijmen met de ambitie om mensen langer zelfstandig, mobiel en maatschappelijk actief te houden. De explosies gisteren tijdens het bezoek van de Franse president Macron in Syrië hebben aan zeker 1 persoon het leven gekost. Verder zouden er 36 gewonden zijn gevallen. Macron was het eerste Europese staatshoofd dat een bezoek aan Syrië bracht sinds de val van het regime van Assad. De explosieven waren verstopt in de buurt van het hotel waar de Franse president verbleef, maar kwamen tot ontploffing toen Macron al onderweg was naar het presidentieel paleis. Frankrijk en Syrië hebben afgesproken dat de twee de banden verder aanhalen. Het Pakistanse vrachtvliegtuig dat gisteravond boven de Arabische Zee vermist is geraakt, had kort daarvoor navigatieproblemen. De Boeing 737 was vertrokken uit de Verenigde Arabische Emiraten met als eindbestemming Pakistan. Rond 9:15 gisteravond verloor het toestel met

is Helene de Geest van de ANWB. In het zuiden van het land staat file op de A27 Breda-Gorkum. Tussen Nieuwendijk en Gorkum is de vertraging ongeveer een kwartier. Er is daar een ongeluk gebeurd, de rechte rijstrook is dicht. Verder file op de A58 Berg op Zoom Breda bij de werkzaamheden bij knooppunt de Stok, ook 10 minuten oponthoud. En op de N279 Den Bosch-Roermond bij Helmond is de vertraging ook 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

Via internet, DAB Plus of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedemiddag. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de middag van Streekomroep de Beverlanden.

Mis niks van het Zeeuwse nieuws. En hoor de lekkerste muziekmix. Non-stop. Streekomroep de Bevelanden.

Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. Kortsluiting na een kapotte waterleiding was de oorzaak van de fatale brand in een flatgebouw in Antwerpen vorige week. Bij de brand kwamen 5 vrouwen om het leven, 4 bewoners van het gebouw en een vrouw die bij haar moeder op bezoek was. Seniorennetwerk NL vindt het afschaffen van de leeftijdskorting in bus, metro en tram voor 65-plussers teleurstellend. De explosies gisteren tijdens het bezoek van de Franse president Macron in Syrië hebben aan zeker 1 persoon het leven gekost. Verder zouden er 36 gewonden zijn gevallen. Het Pakistanse vrachtvliegtuig dat gisteravond boven de Arabische Zee vermist is geraakt, had kort daarvoor navigatieproblemen. Het weer. In het noordoosten bewolking, maar vanuit het zuidwesten komt de zon tevoorschijn. Bij een matige noordwestenwind is het 21 tot 27 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

0: Dit is Helene de Geest van de ANWB. In het zuiden van het land staat file op de A2 Den Bosch-Utrecht. Bij Knopendel is de vertraging een kwartier. Op de A27 Breda-Gorkum bij Gorkum 10 minuten vertraging door opruimwerkzaamheden na een ongeluk. De rechte rijstrook is daar dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Goedemiddag. Van Noordzeestrand

Een goed gesprek en geïnformeerd worden. Dat doe je met elkaar de hele week lang. Op Streekomroep de Beverlanden.

Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. De 25-jarige Eve Ey, die verdacht wordt op nieuwjaarsdag twee tieners in het Amsterdamse Piet Wiedijkpark te hebben doodgeschoten, wordt deze week in het Pieterbaancentrum opgenomen. De verdachte heeft beloofd daaraan mee te werken. De slachtoffers waren 16 en 18 jaar en werden in een asielzoekerscentrum opgevangen. Ey is verschillende malen verhoord en heeft nog geen verklaring willen afleggen. Hij beroept zich op zijn zwijgrecht. De Raad van State heeft bepaald dat asielzoekers die een valse verklaring hebben afgelegd bij het aanvragen van asiel, hun verblijfsvergunning terecht zijn kwijtgeraakt. Het gaat in deze zaak om een jurist die tot 2020 asielzoekers nepverhalen voor hun aanvraag verkocht. Voor veel geld garandeerde hij verblijfsvergunningen. Toen duidelijk werd dat de asielmotieven niet klopten, werden de verblijfsvergunningen ingetrokken. De jurist werd tot 4 jaar gevangenis veroordeeld. De Raad vindt wel dat de aanvragen opnieuw beoordeeld moeten worden. De Europese Commissie heeft gereageerd op de ferme uitspraken van de Amerikaanse president Trump tijdens de NAVO-top over Spanje. Daar dreigde hij de handel met Spanje stop te zetten. De Commissie zal de belangen van de lidstaten waar Spanje ook onder valt volledig beschermen. Vorig jaar zomer werd door de EU met de VS een akkoord gesloten. De Commissie verwacht dat de VS zich aan de afspraken houdt. Trump noemde Spanje een vreselijke partner, onder andere omdat het land de defensieuitgaven niet naar 5% wil verhogen. In het Europees Parlement is een meerderheid voor het voortzetten van de besprekingen met Oekraïne tot toetreding tot de EU. 460 Europarlementariërs stemden voor, 136 tegen. De stemming verliep niet bepaald zachtzinnig. Over en weer werden harde verwijten gemaakt. Het voortzetten van de gesprekken met Moldavië kon op nog meer steun rekenen. 505 parlementariërs waren voor en 115 tegen.

Het weer. In het noordoosten bewolking, maar vanuit het zuidwesten komt de zon tevoorschijn. Bij een matige noordwestenwind is het 21 tot 27 graden. Tot zover het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

via internet, DAB+ of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedemiddag. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de middag van Streekomroep de Beverlanden.

Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. De 25-jarige Eve Ey, die verdacht wordt op nieuwjaarsdag twee tieners in het Amsterdamse Piet Wiedijkpark te hebben doodgeschoten, wordt deze week in het Pieter Baan Centrum opgenomen. De Raad van State heeft bepaald dat asielzoekers die een valse verklaring hebben afgelegd bij het aanvragen van asiel, hun verblijfsvergunning terecht zijn kwijtgeraakt. De Europese Commissie heeft gereageerd op de ferme uitspraken van de Amerikaanse president Trump tijdens de NAVO-top over Spanje. Daar dreigde hij de handel met Spanje stop te zetten. De Commissie zal de belangen van de lidstaten waar Spanje ook onder valt volledig beschermen. In het Europees Parlement is een meerderheid voor het voortzetten van de besprekingen met Oekraïne tot toetreding tot de EU. 460 Europarlementariërs stemden voor, 136 tegen. Het weer. In het noordoosten bewolking, maar vanuit het zuidwesten komt de zon tevoorschijn. Bij een matige noordwestenwind is het 21 tot 27 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

0: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: De Bevelanden. Goedemiddag. Van Noordzeestrand tot Brabant.

Wij houden ook af en toe ons mond. Wij zijn de Beverlanden. Non-stop.

Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op streekomroep De Bevelanden. Volgens oud-economische zakenstaatssecretaris Mona Keijzer was er soms geen touw vast te knopen aan de maatregelen tegen het coronavirus. Dat zei zij tegen de parlementaire enquêtecommissie Corona. Als voorbeeld noemde zij de groepsgrootte die steeds wisselde. In september 2021 werd Keijzer uit het kabinet gezet nadat zij in een interview had gezegd dat zij van het coronabeleid afstand had genomen. Keijzer zei zelf weinig inspraak in de maatregelen te hebben gehad, maar dat ze aanvankelijk de maatregelen wel kon rechtvaardigen. In de Duitse deelstaat Beieren zijn bij een aanval op een gymnasium meerdere gewonden gevallen. Het is nog niet duidelijk of het hier om een steekpartij of een schietincident gaat. Het Duitse Bild meldt dat er 4 mensen zwaar gewond zijn geraakt. De autoriteiten hebben dat nog niet bevestigd. De politie heeft een 16-jarige verdachte kunnen oppakken. Wat het motief geweest is, is op dit moment nog onduidelijk. In een slotverklaring van de NAVO-top in het Turkse Ankara hebben de leiders van de NAVO-landen beloofd dat de hogere defensiebudgetten waargemaakt zullen worden en dat de Europese landen de NAVO-taken van de VS overnemen. Verder wil men dat Iran de straat van Hormuz vrijgeeft en het land mag er geen kernwapens op nahouden. Oekraïne krijgt zeker 140 miljard euro aan steun. En tijdens de NAVO-top heeft de Amerikaanse president Trump Iran gewaarschuwd dat de Verenigde Staten mogelijk vanavond nieuwe aanvallen zullen uitvoeren. De president zei letterlijk tegen aanwezige journalisten: "Ik geef een kleine waarschuwing, we gaan hen vanavond hard raken." En Iran haalde na de Amerikaanse aanvallen van gisteren op sociale media uit naar Trump. De aanleiding was het rode kaart-incident op het WK. De Iraanse president Peshmerga schrijft: de VS volgt haar bekende buitenlandse beleid. Regels omzeilen, rivalen intimideren, obstakels opwerpen en vals spelen.

Het weer. In het noordoosten bewolking, maar vanuit het zuidwesten komt de zon tevoorschijn. Bij een matige noordwestenwind is het 21 tot 27 graden. Tot zover het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

via internet, DAB Plus of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedemiddag. Thuis, op je werk of onderweg.

Alleen samen open je ogen en oren. Luister mee en ontdek wat wij voor jou te bieden hebben. Streekomroep de Beverlanden.

Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Bevelanden. Volgens oud-economische zakenstaatssecretaris Mona Keijzer was er soms geen touw vast te knopen aan de maatregelen tegen het coronavirus. Dat zei zij tegen de parlementaire enquêtecommissie Corona. In de Duitse deelstaat Beieren zijn bij een aanval op een gymnasium meerdere gewonden gevallen. De politie heeft een 16-jarige verdachte kunnen oppakken. Wat het motief geweest is, is op dit moment nog onduidelijk. In een slotverklaring van de NAVO-top in het Turkse Ankara hebben de leiders van de NAVO-landen beloofd dat de hogere defensiebudgetten waargemaakt zullen worden en dat de Europese landen de NAVO-taken van de VS overnemen. En tijdens de NAVO-top heeft de Amerikaanse president Trump Iran gewaarschuwd dat de Verenigde Staten mogelijk vanavond nieuwe aanvallen zullen uitvoeren. Het weer. In het noordoosten bewolking, maar vanuit het zuidwesten komt de zon tevoorschijn. Bij een matige noordwestenwind is het 21 tot 27 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Bevelanden.

Dit is Robert Vriesen van de ANWB. 185 kilometer file alweer in het zuiden van het land. Een drukke spits, zelfs voor de woensdag. Op de A2 vanuit Eindhoven naar Utrecht. 3 kwartier tijdsverlies tussen afrit Sint-Michielsgestel en knooppunt Empel. 8 kilometer file. Kapotte auto op de A2 vanuit Eindhoven naar Utrecht bij Waardenburg. Daar 1.5 uur vertraging. Kwartier op de A17 vanuit Roosendaal naar Dordrecht bij knooppunt Klaverpolder. Dan naar de A27 Breda-Gorkum bij knooppunt Gorkum. 20 minuten oponthoud. 1.5 uur vertraging op de A58 vanuit Breda naar Tilburg. Rijdt langzaam over 8 kilometer tussen Ulvenhout en Tilburg-Reeshof. A58 vanuit Eindhoven naar Tilburg bij Oorschot. 6 kilometer file en 20 minuten oponthoud. Kwartier vertraging op de N267 vanuit Drunen naar Andel. Bij Wijk en Aalburg 3 kilometer file. En ook 3 kilometer file op de N285 vanuit Klundert naar Breda. Die file staat bij Zevenbergen en veroorzaakt een kwartier vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

Goedemiddag. Van Noordzeestrand tot Brabantse Wal, provinciebreed. Dit is de middag van Streekomroep de Beverlanden.

Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. De 25-jarige Eiven E., die verdacht wordt op nieuwjaarsdag twee tieners in het Amsterdamse Piet Wiedijkpark te hebben doodgeschoten, zou volgens justitie een bovenmatige interesse in wapens hebben. In de telefoon van de verdachte werden 5354 afbeeldingen van vuurwapens, messen en munitie aangetroffen. De twee slachtoffers waren 16 en 18 jaar en verbleven in een asielzoekerscentrum. Hij wordt deze week in het Pieter Baan Centrum opgenomen waar hij psychisch onderzocht en geobserveerd zal worden. In de vier grote steden van Nederland worden voorbereidingen getroffen voor de WK-wedstrijd van morgen tussen Frankrijk en Marokko. In Rotterdam worden speciale verkeersmaatregelen genomen en moeten de zogenoemde calamiteitenroutes vrijgehouden worden. De gemeente zegt dat er ruimte voor feest is, maar dat het niet te laat moet worden. In Amsterdam zullen politie, straatcoaches en buurtvaders op de been zijn om op een feestelijk verloop toe te zien. NAVO-secretaris-generaal Mark Rutte zegt dat het bondgenootschap de energieinfrastructuur gaat versterken. Er wordt 27 miljard euro vrijgemaakt om bestaande faciliteiten te vernieuwen, maar er worden ook nieuwe pijpleidingen naar het oosten aangelegd. Rutte spreekt van een historische stap. Het oude netwerk stamt nog uit de tijd van de Koude Oorlog. De details van de plannen moeten nog wel worden uitgewerkt. De drummer van de Beatles, Ringo Starr, heeft op zijn 86e verjaardag van de Universiteit van Liverpool een eredoctoraat in de muziek gekregen. Starr ontving de onderscheiding tijdens een besloten ceremonie in Los Angeles. Hij bedankte de Universiteit van Liverpool voor het eredoctoraat en voor het feit dat men naar Los Angeles was gekomen om het uit te reiken. Starr voelde zich zeer vereerd en zei: "Zoals iedereen weet ben ik in Liverpool geboren. Het is mijn geboortestad en ik zal er altijd van blijven houden."

Het weer. Vanavond en vannacht blijft het droog. In de nacht daalt het kwik naar 15 graden. Morgen een grijze start, later klaart het op. Bij een noordenwind wordt het 22 tot 29 graden. Tot zover het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Het is druk op de wegen in het zuiden van het land. Er staat 190 kilometer file bij elkaar. Ik noem de files met een kwartier vertraging of meer vertraging. En dat is bijvoorbeeld het geval op de A2 vanuit Eindhoven naar Utrecht. Een half uur tussen afrit Sint-Michielsgestel en knooppunt Empel, 8 kilometer file. 40 minuten vertraging op de A2, een stukje verderop. Door 17 kilometer file tot aan Waardenburg rijdt het langzaam. 20 minuten vertraging op de A16, Rotterdam-Breda bij Zevenbergse Hoek. A27, Breda-Gorkum, kwartier extra bij industriegebied Avelingen staat 6 kilometer file. Dik een kwartier vertraging op de A50 vanuit Eindhoven naar Arnhem. Daar staat de file voor knooppunt Bankhoeven is 9 kilometer. En op de N267 Drunen richting Andel bij Wijk en Aalburg 3 kilometer file met 20 minuten tijdsverlies. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

Even naar vijf geworden op deze woensdag. En welkom bij Naar Huis, de Beverlandse avondshow op streek omroep de Beverlanden. Tot aan 7 uur vanavond. Wij begonnen vandaag met de plaat uit 1987, Whitesnake. En die hele grote hit van hun Is This Love. Het is vandaag 8 juli en wat gebeurt er allemaal in het verleden? In 1889 verschijnt de eerste editie van de Wall Street Journal in Engeland. En de Space Shuttle Atlantis die vertrekt in 2011 voor de allerlaatste vlucht van het Space Shuttle programma van de NASA. Zijn er nog mensen jarig op deze woensdag? Zeker weten, Joan

Goedemorgen, Joan Osborne en haar grootste hit op de radio. We deden het op deze woensdag met One of Us. Om en erbij, 5:15. Dat betekent tijd voor de Beveldse weerbericht. Morgen wordt het een zonnige dag en kan de temperatuur oplopen richting de 28 graden. Het blijft morgen heel de dag droog. De wind heeft windkracht 2 en komt uit het noordoosten. En op dit moment in Goes 25 graden.

die draaide voor jou zo net nieuwe single van de Belgische Phoenix Laat, oftewel Lost Frequencies en Live It All. Daarvoor de laatste single tot op dit moment van Sam Hans, Miss Montreal en Schuilen. 20 van de 33 windmolens langs het Schelde-Rijnkanaal bij Rilland staan de komende 3 maanden overdag stil. De provincie Zeeland heeft dan besloten om 2 jonge zeearenden te beschermen die hun eerste vlucht te maken tussen het Markiezaadmeer en de Oosterschelde. De zeearend is een beschermd diersoort. Volgens de regionale uitvoeringsdienst is de kans op een botsing met de wieken van een molen in deze periode te groot. Eerder kwam bij het windpark al 2 keer een zeearend om het leven. De exploitanten die moeten daarom ook een vogeldetectiesysteem installeren, zodat windmolens automatisch stilgezet kunnen worden wanneer de zeearend nadert. Nou, in de nacht mogen de turbines wel draaien, want zeearenden die vliegen alleen maar overdag. Kennen geen nachtvisie aan boord. Verder met de muziek in de Ruis de Beverlandse avondshow. Zometeen gaan we wat draaien van Ariana Grande. Wat? Dat hoor je over 4 minuten. Eerst even deze van Billy Ocean uit 1982. Dance.

en Queen, Red Light Spells Danger, maar dit was een ander van hem. Billy Ocean en Dance With Me. Daarmee werd het bijna 5:30. Dat betekent tijd om even plaats te maken voor de headlines van het nieuws. En tot die tijd duiken we nog even de hitlijst in. Doen we samen met Ariana Grande, Hate That I Made You Love Me.

Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. De 25-jarige Eyve E., die verdacht wordt op nieuwjaarsdag twee tieners in het Amsterdamse Piet Wiedijkpark te hebben doodgeschoten, zou volgens justitie een bovenmatige interesse in wapens hebben. In de vier grote steden van Nederland worden voorbereidingen getroffen voor de WK-wedstrijd van morgen tussen Frankrijk en Marokko. In Rotterdam worden speciale verkeersmaatregelen genomen en moeten de zogenoemde calamiteitenroutes vrijgehouden worden. NAVO-secretaris-generaal Mark Rutte zegt dat het bondgenootschap de energieinfrastructuur gaat versterken. De drummer van de Beatles, Ringo Starr, heeft op zijn 86e verjaardag van de Universiteit van Liverpool een eredoctoraat in de muziek gekregen. Het weer. Vanavond en vannacht blijft het droog. In de nacht daalt het kwik naar 15 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

Dit is Robert Vriesen van de ANWB. 225 kilometer file in het zuiden van het land. In de volgende files heb je meer dan een kwartier vertraging. Op de A2 vanuit Eindhoven naar Utrecht bijvoorbeeld een half uur bij knooppunt Empel. 8 kilometer file daar. 35 minuten vertraging verderop. Tot aan Waardenburg rijdt het langzaam. Op de A2 vanuit Eindhoven naar Utrecht. Op de A16 Rotterdam-Breda. Dik een kwartier bij knooppunt Klaverpolder. 12 kilometer file daar. 25 minuten vertraging op de A27 vanuit Breda naar Gorkum bij knooppunt Gorkum. 40 minuten vertraging na een ongeluk op de A29. Vanuit Rotterdam naar Bergen-op-Zoom staat er 12 kilometer file voor knooppunt Hellegatsplein. De linkerrijstrook is dicht. 20 minuten vertraging op de A50 vanuit Eindhoven naar Arnhem bij knooppunt Bankhoef. 25 minuten vertraging op de A59 vanuit Zonzeel naar Den Bosch. 15 kilometer file tussen Drunen-West en knooppunt Empel. Dan de N267 Drunen richting Andel bij Wijk in Aalburg. 5 kilometer file met een half uur oponthoud. En 20 minuten vertraging op de N322 Nieuwendijk-Zaltbommel. Bij de aansluiting met de A2 2 kilometer langzaam rijden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

Goedemiddag. Van Noordzeestrand tot Brabantse Wal, provinciebreed. Dit is de middag van Streekomroep de Beverlanden.

Michiko. Daarvoor de nieuwe single van niemand minder dan Het Rocka. En Het Rocka, dat is eigenlijk Lennon Fontana uit de Verenigde Staten van Amerika. Zijn nieuwe single heet Jewel. Dit is Nick Schilder. Hier is hij met Dancing Alone.

Het komt allemaal uit Nederlands. Arnhem dacht ik om precies te zijn. En daarvoor nog een Nederlandse plaats. Nick Schilder, Dance Alone. Twee broers uit Kwaadendamme en hun neef uit Bergen-op-Zoom zijn veroordeeld voor de ontvoering en mishandeling van een jongeman uit Baarland. Slachtoffer werd vorig jaar onder valse voorwenselen naar een afspraak gelokt, mishandeld en achtergelaten in de polder. Beide broers kregen 30 maanden celstraf, waarvan 10 voorwaardelijk. De neef uit Bergen-op-Zoom die kreeg 14 maanden cel, waarvan 7 voorwaardelijk. Daarnaast kreeg hij ook nog een taakstraf van 100 uur opgelegd. 7 opvarenden van een sloep van de 7 kenners zijn maandagavond in de Oosterschelde bij Wemeldingen te water geraakt nadat hun boot omsloeg. Een passerende sleepboot die haalde de drenkelingen snel uit het water. Niemand die raakte gewond, maar volgens de hulpdiensten zat er schrik er wel goed in. Verder met de muziek in de ruis, de Beverlandse Avondshow tot aan 7. Sophie Ellis-Bextor.

Deze van Gloria Estefan in de Miami Sound Machine Conga. En bij temperaturen van 25 en morgen zelfs 28 graden kan dat natuurlijk makkelijk. Dit zijn Judas Blue en Malif.

Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op streekomroep de Beverlanden. De ondernemingsraad van Tata Steel is bezorgd over de toekomst van het bedrijf nu het OM heeft aangekondigd strafvervolging te gaan instellen wegens de uitstoot van gevaarlijke stoffen. Het Openbaar Ministerie verdenkt het staalconcern in IJmuiden, het vroegere Hoogovens, ervan dat het opzettelijk gevaarlijke stoffen uitstoot die gevaar voor de volksgezondheid hebben en soms zonder de juiste vergunningen te werken. Voor de kust bij Pakistan hebben reddingswerkers het wrak gevonden van het gisteravond vermiste vrachtvliegtuig. De Boeing 737, die met 5 mensen aan boord onderweg was van de Verenigde Arabische Emiraten naar Pakistan, verdween rond 9:15 van de radar. Het had kort daarvoor navigatieproblemen gemeld. Het lot van de bemanning is nog niet bekend. De steekpartij bij een schoolgebouw in het Zuid-Duitse Schongau is vermoedelijk het werk van 1 dader, dat meldt de politie. Het gaat om een 16-jarige persoon. Mogelijk gaat het om een oud-leerling van de school die psychische problemen heeft. Bij de aanval eerder vanmiddag raakten 2 meisjes gewond, ze verkeren niet in levensgevaar. Het is niet bekend of de daders en de slachtoffers elkaar kennen. En een populaire pantalon van het modeconcern Zara kan verwondingen opleveren, omdat vrouwen die hem dragen struikelen over de lange, extra wijde pijpen. Op social media gaan filmpjes rond van vrouwen die in de extreem dunne polyester broek blijven haken en ten val komen. Bij een Britse influencer moest een teennagel worden verwijderd. Modejournalist Drogendijk adviseert in het AD om geen hoge hakken onder de broek te dragen.

Het weer, het is bijna overal droog en de temperatuur ligt nog boven de 20 graden. In de nacht koelt het af naar zo'n 15 graden bij een zwakke tot matige noordenwind. Plaatselijk mist in het midden en zuiden. Morgen zonnig en warm. Tot zover het radionieuws op streekomroep de Beverlanden.

Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Heel langzaam nemen de files ietsje af in lengte, maar het is nog druk op de wegen in het zuiden van het land. 140 kilometer file nog bij elkaar. Zo heb je nog een half uur vertraging op de A2 vanuit Eindhoven naar Utrecht. Tot aan knooppunt Empel, 8 kilometer file. Dan de A2 vanuit Eindhoven naar Utrecht tot aan Waardenburg. 20 kilometer file met 40 minuten vertraging. A27 Breda-Gorkum bij knooppunt Gorkum, een kwartier tijdsverlies. De A29 is weer vrijgegeven vanuit Rotterdam naar Bergen-op-Zoom. Dat na een ongeluk bij Alfred Numansdorp, nog 20 minuten tijdsverlies daar. De A50 vanuit Eindhoven naar Arnhem, een kwartier oponthoud bij knooppunt Bankhoef. Dan nog naar de A59 vanuit Zonzeel naar Den Bosch. 7 kilometer file tussen Nieuw-Kuik en knooppunt Empel met een half uur tijdsverlies. En drie kwartier vertraging op de N267 vanuit Drunen naar Andel bij Wijk en Aalburg, 5 kilometer file. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

via internet, DAB Plus of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedenavond. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de avond van Streekomroep de Bevelanden.

0: De airplay track van deze week, de nieuwe Stella Lefty, Good at Leaving.
1: Naar huis.
2: Naar huis. Naar huis.
1: De Beverlandse avond.

gaan eens even kijken naar het weer voor donderdag. Morgen wordt het op de Beveland een zonnige dag en kan de temperatuur oplopen richting de 28 graden. Het blijft heel de dag droog en de wind heeft windkracht 2 en komt uit noordoostelijke richting. Op dit moment in Goes 24 graden.

En daarin hoorde je Astrid S. en Come First. Daarvoor uit de jaren 80, Toontje Lager, de Nederlandstalige plaat van dit uur. Ben jij ook zo bang? Nou, totaal niet eigenlijk. Ben niet zo bang aangelegd. Vieslief hebbers die kunnen vanaf dinsdag 28 tot en met vrijdag 31 juli deelnemen aan de Zeeuwse Rijwiel- en Tourvierdaagse. De dagelijkse start is tussen 8:30 's morgens en 1:00 's middags bij buurthuis De Pit in Goes Zuid. Deelnemers die hebben de keuze uit routes van 25, 40 of 60 kilometer door Zeeland. Wie 3 of 4 dagen meefietst, die ontvangt na afloop een medaille als herinnering van het evenement. Voor inschrijven dat kan op maandag 27 juli bij buurthuis De Pits. Online inschrijven is ook mogelijk tot 15 juli. Meer informatie over routes, deelname en het eventuele hitteprotocol is te vinden op de site van de fietsvierdaagsezeeland.nl. Is dat een beetje ver weg van Goesbo zelf, maar anders is het best wel leuk om daar een keer aan mee te doen. Maar om 20 kilometer heen en 20 kilometer terug te fietsen, dat gaat me dan weer wat te ver. Dit is Neil Horan, Dinner Party.

Bas de Leeuw met de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep de Beverlanden. De ondernemingsraad van Tata Steel is bezorgd over de toekomst van het bedrijf nu het OM heeft aangekondigd strafvervolging te gaan instellen wegens de uitstoot van gevaarlijke stoffen. Voor de kust bij Pakistan hebben reddingswerkers het wrak gevonden van het gisteravond vermiste vrachtvliegtuig. De steekpartij bij een schoolgebouw in het Zuid-Duitse Schongau is vermoedelijk het werk van één dader. Mogelijk gaat het om een oud-leerling van de school die psychische problemen heeft. En een populaire pantalon van het modeconcern Zara kan verwondingen opleveren, omdat vrouwen die hem dragen struikelen over de lange, extra wijde pijpen. Het weer, het is bijna overal droog en de temperatuur ligt nog boven de 20 graden. In de nacht koelt het af naar zo'n 15 graden bij een zwakke tot matige noordenwind. Plaatselijk mist in het midden en zuiden. Morgen zonnig en warm. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep de Beverlanden.

Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Ook in het zuiden van het land wordt het langzaam wat minder druk op de wegen. Maar her en der staan nog wel behoorlijke files. A2 Eindhoven-Utrecht, 8 kilometer tot aan knooppunt Empel met 20 minuten vertraging. Op de A2 vanuit Den Bosch naar Utrecht een kapotte auto bij Waardenburg. Daar 25 minuten op onthoud. De A16 Rotterdam-Breda, kwartiertje vertraging nog bij knooppunt Klaverpolder. Door de werkzaamheden aan de A27 vanuit Breda naar Gorkum nog 10 minuten oponthoud bij knooppunt Gorkum. En een kwartier vertraging op de N267 nog vanuit Drunen naar Andel bij Wijk en Aalburg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Ik heb het idee dat ik echt oud begin te worden, want deze plaat is ook al 6 jaar oud. Rafael Sadiq, Tori Kelly en Andra Day en Human Race. Ooit nog een Airplay track geweest en bedraaid hem hier in Naar Huis.
1: De Beverlandse Avondshow.

Nog niet zo heel erg lang geleden stond deze dame in de hitlijsten met Chaka Zilla. Haar laatste single tot op dit moment. Maar dit was die hele grote hit van haar. Chaka Khan en I'm Every Woman. Daarvoor de nieuwe single van de Rolling Stones, Jealous Lover. Bauza heeft ook een nieuwe single uitgebracht. Deze drie heren uit Noorwegen. Maar we doen het vandaag even met de hit van dit moment. Dit is

De nieuwe single van deze drie heren uit Noorwegen heet Lose Myself, maar dit was die hele grote hit van dit moment, Magnetic. Een automobilist is maandagavond naar het ziekenhuis gebracht na een eenzijdig ongeluk op de A58 bij Goes. De bestuurder die verloor bij knooppunt De Poel de controle over het voertuig en belandde in de berm. De politie die onderzoekt, zoals gebruikelijk, of er mogelijk sprake was van rijden onder invloed. Uitslag hiervan is niet bekendgemaakt. De politie heeft in Goes trouwens ook een automobilist aangehouden die wel onder invloed van cannabis achter de stuur zat. Bij controle bleek bovendien dat zijn rijbewijs al ongeldig was verklaard. De auto had ook geen APK-keuring die geldig was. De auto is in beslag genomen en op het politiebureau is ook van deze man bloed afgenomen voor verder onderzoek. Wij gaan even terug in de tijd met een man die een paar hits wist te scoren in Nederland. Never Let Her Slip Away was er eentje van. En die andere, die vind ik eigenlijk veel mooier en daarom draaien we die.

deden wij in september. Was trouwens eigenlijk een beetje een noodgreepje dat ik deze plaat moest draaien. Want ik zou eigenlijk Jody Watley draaien. Maar toen zag ik even later van, hey, hij staat aan het begin van dit uur ook al. En dus goede plaat, nieuwe single van Jody Watley. Maar twee keer in een uur is een beetje veel, lijkt mij. Bijna 7 uur geworden. Dat betekent dat deze aflevering van Naar Huis, de Beverlandse avondshow, erop zit. Ik zou zeggen, nog een hele fijne avond toegewenst. Morgen ben ik er even niet dan Marcel Steenbakker op deze stoel. Want ik heb morgen even een dagje vrij. Tot morgenavond een uur of 10. Want dan ben ik er wel weer gewoon met een aflevering van Funk Down. Ik zou zeggen, morgen vast veel plezier met Marcel tussen 5 en 7. En tot aan het nieuws van 7 heb ik er nog eentje voor je klaarleggen. Dus deze hele oude plaat van de Eagles, maar ik vond hem eigenlijk te mooi om te laten liggen. En daarom maar even een rustige afsluiting op deze woensdag van Naar Huis. Dit zijn de Eagles, I Can Tell You Why. Wat dit programma en mij betreft, graag tot vrijdag 5 uur.

Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op streekomroep de Beverlanden. Volgens de Amerikaanse president Trump gaat Israël zich terugtrekken uit Libanon. Hij zei dit vanmiddag op een persconferentie na de NAVO-top in Ankara. Volgens hem heeft hij dit met de Israëlische premier Netanyahu besproken. Israël en Libanon hadden eerder al afgesproken dat het Libanese leger als proef de controle in twee gebieden gaat overnemen. Als dat inderdaad gebeurt, dan zullen de Libanezen volgende week in Rome verder gaan onderhandelen over vrede. De energieprijzen in Europa zijn weer gestegen naar het niveau van voor de vredesonderhandelingen tussen Iran en de VS van een paar weken geleden. De olie- en gasmarkt reageert daarmee op de recente aanvallen over en weer tussen beide landen en de retoriek van Amerikaanse president Trump, die vandaag onderhandelingen met de Iraanse leiders tijdverlies noemde en dreigde om vannacht keihard te gaan toeslaan. De ondernemingsraad van Tata Steel is bezorgd over de toekomst van het bedrijf nu het OM heeft aangekondigd strafvervolging te gaan instellen wegens de uitstoot van gevaarlijke stoffen. Het Openbaar Ministerie verdenkt het staalconcern in IJmuiden, het vroegere Hoogovens, en verhandelt het opzettelijk gevaarlijke stoffenuitstoot die gevaar voor de volksgezondheid hebben en soms zonder de juiste vergunningen te werken. En een populaire pantalon van het modeconcern Zara kan verwondingen opleveren omdat vrouwen die hem dragen struikelen over de lange extra wijde pijpen. Op social media gaan filmpjes rond van vrouwen die in de extreem dunne polyester broek blijven haken en ten val komen. Bij een Britse influencer moest een teennagel worden verwijderd. Modejournalist Drogendijk adviseert in het AD om geen hoge hakken onder de broek te dragen.

Het weer, het is bijna overal droog en de temperatuur ligt nog boven de 20 graden. In de nacht koelt het af naar zo'n 15 graden bij een zwakke tot matige noordenwind. Plaatselijk mist in het midden en zuiden. Morgen zonnig en warm. Tot zover het radionieuws op streekomroep de Beverlanden.

Dit is Robert Vriesen van de ANWB. In het zuiden van het land rijdt het verkeer nog langzaam over de A2 vanuit Eindhoven naar Utrecht. 8 kilometer file voor knooppunt Empel met een klein half uurtje vertraging. De rechterrijstrook van de A2 vanuit Den Bosch naar Utrecht is dicht bij afrit Kerkdriel, want daar staat een kapotte auto. 10 minuten vertraging daar. En op de A2 vanuit Den Bosch naar Utrecht ook een kapotte auto bij Waardenburg. 5 minuten vertraging daar nog. Daar is de weg weer vrij. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

Via internet, DAB Plus of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedenavond. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de avond van Streekomroep.

0: Ad van Meenel, bedankt voor de afgelopen 2 uur naar huis. Het Beveland'se avondprogramma. Het Classic Oldies programma Hof van Steen tot de klok van 9 uur. En Theo neemt je mee met de Bijbelse les in het Gospel Magazine.
1: De deuren van Hof van Steen gaan weer open.

0: Precies. Nou, dat betekent ook dat de popmuziek, waar veel muziek over surfen was, van de Beach Boys en zo. Maar toen kwam er op een gegeven moment uit Nederland ook een formatie en dat heette de Surfers en Windsurfing. Scoorde toen nog een enorme grote hit.
1: De zangeressen uit de roerige jaren 60.

0: Ja, Wolk, 1965, als ik de golven van de strand zie, dan weet ik dat het vakantie is. Inderdaad, zaterdag dan beginnen de schoolvakanties in Zuid. En dan hebben we hier weer volop toeristen. En ja, dat een beetje in aanleiding van eigenlijk de surfers die dan ook weer lekker te keer kunnen gaan met op die surfplank op het water.
1: Een lekkere smartlapper.
0: Daarvoor gaan we terug naar 1981 met de Amsterdamse formatie Drukwerk.

0: De smartlapper van de week. Drukwerk en je loog tegen mij in de single waar ze nationaal mee doorbraken.
1: Thuis, op je werk of onderweg. Met Streekomroep de Beverlanden.

0: Santana scoorde de jaren 70 de ene en de andere hit. Maar de jaren 80, moeten we wel eerlijk zeggen toegeven, hebben ze met 2 hits gescoord hier in Nederland. Hold On uit 82 en deze Say It Again uit 85. En daarna moesten we wachten tot 99 voordat die weer een hit hier hadden in Nederland. Wij stappen in de tijdmachine.
1: Tijdmachine.
2: Het Roswell-incident was op 8 juli 1947 via diverse media, kranten en radiostations groot nieuws in de Verenigde Staten. Berichten over een vermeend neerstorten van een vliegende schotel nabij Roswell staat bij ufologen bekend als het belangrijkste UFO-incident ooit. In juli 1947 zou er op een boerderij nabij Roswell een opmerkelijke gebeurtenis hebben plaatsgevonden. De melding daarvan zorgde korte tijd voor wereldnieuws. De persdienst van het Roswell Army Airfield verklaarde namelijk in een officieel persbericht dat een neergestorte vliegende schotel, een UFO, was geborgen. Een dag later kwam er een nieuw communiqué waarin werd gesproken over een neergestorte weerballon.

0: We stapten in de tijdmachine. Het ging aan 8 juli 1947. Toen zou er in de buurt van Roswell een UFO zijn neergestortwezen. Later zouden we van die vage beelden krijgen van dikke mannetjes met grote hoofden en lange armen. Maar ja, ze hebben het altijd tegengesproken van dat er een UFO zou moeten wezen. Hoewel ze dat groots in de krant zetten toen diezelfde dag. Maar een dag later werd er alweer weersproken, want toen was het gewoon een luchtballon. Van 47 gaan we naar 1958.
1: Het Hof van Steen neemt je mee terug naar de jaren 50.
2: Splish splash, I was taking a bath.

0: Splish Splash. En dat was Bobby Darin. En die scoorde er in 1958 een wereldhit mee. En ja, het is wel een beetje lekker in dat warme temperatuur in een klein badje te zitten en lekker te spetteren.
1: Hier is het album van de week.
0: Het album van de week is het debuutalbum van Weezer. Is wel titelloos, maar het staat in de volksmond bekend als het The Blue Album, omdat ze een aantal albums uitbrachten in diverse kleuren. En dit blauw was de eerste grote kleur. Op dat album staat de grote hit, onder andere waar ze mee doorbraken. Buddy Holly, die hoor je het volgende uur. Undone, de Sweeter Song, dat was hun debuutsingle. Maar de andere single, dat was Say It Ain't So.

0: Het was de derde single die ze ervan aftrakken, Say It Ain't So. En dat was de opvolger voor die grote hit, Buddy Holly, die je de volgende uur gaat horen. En de debuutsingle Undone. En ik heb net even gekeken wat de formatie Weezer op het ogenblik uitspookt. Nou, je krijgt 21 augustus aanstaande, dan verschijnt jullie album. En dat heet ook dan Weezer, maar dat staat tussen haakjes. Cult album, dus daar zullen we dan op de maandagavond ook wel eens aandacht aan gaan besteden.
1: App of bel naar 011 379 4100.

0: was de hit van 1988. Womack en Womack en Teardrops stonden maar liefst 6 weken op die bovenste positie. Maar wat stond er 60 jaar geleden eigenlijk op die eerste plaats?
1: De nummer 1 van 60 jaar geleden.
0: Dat waren de jongens uit Liverpool.
2: Hey.

0: Voor de tweede week staan ze op die bovenste positie de Beatles en de Paperback Writer op 9 juli 1966.
1: Jan Steen brengt u op woensdag Gouwe Ouwe.

1971 scoorde de formatie The Nights. Een enorme grote hit met Hot Summer Nights. En als ik de weersverwachting bekijk, zijn we voorlopig nog niet van die hete dagen en hete nachten af. Want alles blijft boven de 30 graden.

0: Rita Hovink uit 1977. Toen bracht ze een mooie zomerse plaats uit Antonio. En ze zou ook nog een van haar grootste hits gaan worden.
1: Dit is muziek.
2: Ja?
1: Muziek zonder houdbaarheidsdatum.

0: Rock Against the Reputation is een muziekproject uit 1990, georganiseerd door gitarist Steve Hackett uit protest tegen de gedwongen repatriëring van Vietnamse bootvluchtelingen uit Hongkong. En aan deze single werkte niemand anders mee dan onder andere Brian May, Bonnie Tyler, Justin Hayward, Mike Rutherford, Fish en leden van 10cc en Marillion.
1: Hof van Steen, vervolg naar het nieuws met deel 2.
0: Dan zijn we weer bij u met de alarmschijf van 35 jaar geleden. En natuurlijk de koffietip van Addy.
1: Tot slot een instrumentaaltje.
0: En dat doen we met de derde single van The Stars on 45.

0: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op streekomroep de Beverlanden.
1: Het kabinet heeft vandaag samen met de gemeente en jeugdbeschermingsorganisaties een plan gepresenteerd om de jeugdzorg te verbeteren. Het contact met het gezin, dat nu nog door verschillende instanties wordt onderhouden, komt in handen van lokale teams. 1 aanspreekpunt per gezin. Het plan moet binnen 3 jaar worden gerealiseerd. Het kabinet stelt er dit jaar 18 miljoen euro voor beschikbaar en volgend jaar nog eens 17 miljoen. Mensen die binnen 2 kilometer van Tata Steel in IJmuiden wonen, lopen een verhoogd risico op longaandoeningen, hart- en vaatziekten en maag- en darmproblemen. Onderzoeksinstituut Nivel leidt dit af uit gegevens van huisartsen. Het OM maakte eerder bekend Tata Steel strafrechtelijk te gaan vervolgen voor de uitstoot van gevaarlijke stoffen. Het kabinet zegt pas in september in te gaan op de mogelijke gevolgen voor de geplande subsidie van 2 miljard euro aan het bedrijf. Volgens de Amerikaanse president Trump gaat Israël zich terugtrekken uit Libanon. Hij zei dit vanmiddag op een persconferentie na de NAVO-top in Ankara. Volgens hem heeft hij dit met de Israëlische premier Netanyahu besproken. Israël en Libanon hadden eerder al afgesproken dat het Libanese leger als proef de controle in 2 gebieden gaat overnemen. Als dat inderdaad gebeurt, dan zullen de Libanezen volgende week in Rome verder gaan onderhandelen over vrede. De energieprijzen in Europa zijn weer gestegen naar het niveau van voor de vredesonderhandelingen tussen Iran en de VS van een paar weken geleden. De olie- en gasmarkt reageert daarmee op de recente aanvallen over en weer tussen beide landen en de retoriek van de Amerikaanse president Trump, die vandaag onderhandelingen met de Iraanse leiders tijdverlies noemde en dreigde om vannacht keihard te gaan toekomen.

Het weer, het is bijna overal droog en de temperatuur ligt nog boven de 20 graden. In de nacht koelt het af naar zo'n 15 graden bij een zwakke tot matige noordenwind. Plaatselijk mist in het midden en zuiden. Morgen zonnig en warm. Tot zover het radionieuws op streekomroep de Beverlanden.

internet, DAB+, of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedenavond. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de avond van Streekomroep TV.

0: Welkom terug bij het tweede uur Hof van Steen, Goud van Oud. En we namen je traditie trouwens mee, 35 jaar terug in de tijd, 5 juli 1991. Toen was het de titelsong van zijn 12e soloalbum Hey Stupid, de alarmschijf in Amerika, zijn thuisland, flopte deze. Maar hier kwam hij toch nog tot een 13e plaats.
1: Blijf luisteren naar de radio.
2: Welkom terug bij het tweede uur Hof van Steen.

0: Ze waren eerder al te horen op het nummertje It Ain't What You Do, The Way That You Do It van de Funboy 3. En die jongens die waren dan ook weer niet beroerd om dan op de eerste single voor Bananarama mee te gaan zingen Really Saying Something. En dat was een hit in mei 82.
1: Koffie, een koekje en Annie's koffietip.
2: Ja, luister, een heel gezellig luisteruurtje.

0: Van haar derde album Living on Love hoorde je Ilse de Lange. Het openingstuk van dat album heette Good Things. Ilse de Lange, ja, ze maakt nog steeds muziek. Bracht dit jaar onder andere de singles uit Get It Right uit begin dit jaar. En vorige maand lanceerde ze nog de nieuwe single Something Good.
1: Wij zijn Streekomroep de Beverlanden.

0: En in 1971 schreef Arnold Meuren voor de Kids One Way Wind, scoorde daarmee een wereldhit. En in 1995 kregen we een Nederlandse versie erop en dat in de vorm van Dana Winter. En dat heette toen Westenwind.
1: Muziek met eeuwigheidswaarde.

0: februari 1991 verscheen het 14e studioalbum van de formatie Queen. En dat bleek achteraf ook het laatste album dat in het leven van Freddie Mercury zou worden uitgebracht. De geruchtenmachine ging toen al volop de gang. Maar eind van het jaar was het duidelijk. Hij maakte het ook zelf vlak voor zijn dood bekend. Hij leed aan AIDS. Innuendo, dat was de eerste grote hit van dit album.
1: Stars in Heaven. Stars in Heaven.
0: Hij werd geboren op 19 december 1934 en overleed op 7 juli 2006 op 71-jarige leeftijd. Rudolf Wybrand Kesslaar. Maar we kennen hem beter als Rudy Karel.
2: Wat een geluk dat ik een stukje van de wereld ben. Dat ik de meisjes van de zeisjes en de merels ken. En dat ik mee mag doen met al wat leeft. En mee mag ademen met al wat adem heeft. Ik ben zo blij dat er in mij altijd narcissen zijn. En dat er vruchten, vlinders, speulens, vogels, vissen zijn. En al die blijdschap.

Hij werd geboren op 19 december 1934 als Rudolf Wijbrands Kesselaar. Maar we kennen hem beter als Rudy Karel. Deed in 1960 mee met het Eurovisie Songfestival. Helaas met het liedje Wat een Geluk dat één en laatste was. Alleen Luxemburg zat toen nog onder zijn. Maar ondertussen was zijn naam wel gevestigd als entertainment, zanger, showmaster, filmproducent en acteur. Hij begon in Nederland. Zijn carrière in Nederland, maar die zette hij vervolgens voort op de Duitse zenders. Zo af en toe kwam hij terug naar Nederland toe. Hij overleed op 71-jarige leeftijd, 7 juli 2006.

0: Het origineel stamt al uit 1960 door de Four Voices. Maar ja, Brian Hyland, die heeft waarschijnlijk wel de meeste eer om dit als een volwaardig song uit te brengen in 1962. En je hoorde uit 1972 de versie van Bobby Vinton.
1: Ze waren groter in het buitenland.
2: Er was een tijd dat Nederland de wereld veroverde met muziek. Niet met één artiest. Niet met één hit. Maar met een hele golf van bands die in de jaren 60 en 70 de internationale hitlijsten bestormden. In Amerika, in Engeland, in Japan, in Duitsland. Overal werden ze omarmd als iets bijzonders. En toch, als je vandaag de dag vraagt hoe groot ze echt waren, hoe ver dat succes reikte, lijkt het dat we nooit goed hebben beseft hoe groot ze buiten onze grenzen waren. Hoe ver die muziek reikte. Hoe serieus het buitenland ons nam. Wie Rick van der Linden heeft horen spelen, vergeet het niet snel. Exception deed iets waar niemand destijds aan dacht. Klassieke composities, Bach, Beethoven, Tchaikovsky, omgebouwd tot rock. Niet als grap, niet als experiment, maar als serieuze muziek. In Duitsland en op het Europese continent werd van der Linden beschouwd als een uitzonderlijk talent. Een man die twee werelden verenigde die eigenlijk nooit bij elkaar hadden mogen komen en het toch liet kloppen. Exception was geen wereldhit in Angelsaksische zin, maar in continentaal Europa liepen ze ver voor op wat de meeste bands deden. En de erkenning die ze buiten Nederland kregen stond in geen verhouding tot hoe weinig we er nu nog over horen.

0: klassiek inzetten voor symfonische rock. En dat was in eind jaren 60 was dat überhaupt nog niet bespreekbaar. Maar Exception die deed het. En internationaal deed ze het ook heel goed op dat vlak. Ja, tegenwoordig is klassieke muziek omzetten naar popmuziek. Is dat gewoon heel normaal.
1: Hier is het album van de week.
0: Het debuutalbum van de formatie Weezer uit 1994 was titelloos, maar kreeg door de kleur van het album de bijnaam The Blue Album. Op dat album stond ook hun grote hit waarmee ze internationaal doorbraken. What's with this?

0: Het titeloze album van Wieser verscheen in 1994. Album van de week wordt ook wel in de volksmond de Blue Album genoemd vanwege de blauwe hoes. Ze hebben ook nog een groene hoes gehad. Ik heb even gekeken wat de formatie doet. En, 26 augustus dit jaar, dan komt de Cold Album uit van Wieser. Dus luister op de maandagavond ook even, dan zullen wij daar ook aandacht aan besteden. Buddy Holly, dat was de hit waarmee ze doorbraken en ook een van de weinige hits die ze hier scoorden in Nederland.
1: De top 3 van 50 jaar geleden.
0: Gerelateerd op 3 juli 1976, de hoogst nieuw binnenkomer vinden we op nummertje 15. If You Know What I Mean van Neil Diamond. De snelstijgende plaat vinden we op 24 van 35. I'll Go Where The Music Takes Me van Jimmy James en de Vagabonds. Op nummer 5 vinden we van nummer 2 de oude nummer 1 Rocky van Don Mercedes in de 7e week. En op 4 afkomstig van nummer 5 de gouden oude van Fats Domino, Blueberry Hill. En die staat er 4 weken in.
1: En dit stond op nummer 3.
2: Vanmiddag was mijn vrouw in de keuken bezig met het eten, toen ons zoontje plotseling binnenkwam, met een papiertje in zijn hand. Hij liep naar de toer en gaf het aan haar. En terwijl ze haar handen afdroogde en haar schort, las ze wat erop stond. Schuur opruimen, 5 gulden. De hele week mijn bed opgemaakt, 1 gulden. Boodschappen doen, 50 cent. Op een broertje gepast terwijl jij boodschappen deed, 25 cent. De vuilnisbak buiten zetten, 1 gulden. Voor het halen van een goed rapport, 5 gulden. En ook nog de tuin aangeharkt, 2 gulden. Totaal te goed, 14,75. Dat was het. En terwijl hij vol verwachting naar zijn moeder opkeek, zag ik hoe de herinneringen door haar heen flitsten. Toen pakte ze een pen, draaide het blaadje om

aan je bedje gezeten en voor je gebeden. Gratis. Alle dagen en weken voor je gezorgd en naar je omgekeken. Gratis. Tel het allemaal op. Je moeder doet alles gratis. Voor niets. Iedere avond zorgen voor de dag van

Je moeder doet alles gratis. Voor niets. Nou, toen hij dat gelezen had, stonden zijn ogen vol grote tranen. En heel zacht zei hij: Mami, ik hou van je. Heus waar. Toen nam hij de pen uit haar hand en schreef met grote hanenpoten: Nota voldaan. Als je het allemaal optelt.

0: Het is de Nederlandse bewerking voor No Chance. En dat werd gedaan door Boris Blom. Maar Boris Blom die kennen we beter als Bob Bauer. Daarmee scoorde hij een enorme grote hit met Alles voor Niets. Op de achtergrond, die dame die je daar hoort, dat was niemand minder dan Patricia Pai.
1: En dit stond op nummer 2. 2, 2, 2.

0: Kijk, dit is ook weer zo'n klassiekertje opgenomen in 1958. Jungle Walk, Henk Michel. En heeft het nog een paar keer geprobeerd, maar het werd alsmaar geen hit. Toen stapte hij uit de muziekbusiness en werd predikant bij de Church of Christ. Maar in 1971 verscheen het nummer ook op een Nederlandse verzamelaar, Rock'n'Roll Volume 1. En vooral een Engelse discjockey, Roy Williams, die draaide het regelmatig tijdens zijn optredens, dat zijn wel de bedrijf inschrijvers wezen. En dat sloeg op een gegeven moment zo aan dat die in 76 opnieuw werd uitgebracht. En zie daar een nummer 1, want daar stond die vorige week en zakte nu in de zesde week naar de tweede plaats.
1: En deze stond op nummer 1.

0: De Sutherland Brothers waren eigenlijk al begin de jaren 70 actief, maar scoorden maar geen hit. Schreven wel de megaseller Sailing, dat door Rod Stewart in 75 de hitlijsten werd ingeslingerd. Maar op dat succes gingen de Sutherland Brothers gingen ze ook mee. Brachten een album uit en ook een single. En zie je hier Arms of Mary. Die steeg van 3 naar nummer 1 in de vierde week.
1: De top 3 van 50 jaar geleden.
0: Op nummer 3 vinden we van 4 in de vierde week voor niets Bob Bauer. Op 2 van 1 Jingle Rock van Hank Michel in de zesde week. En je hoorde net in de vierde week stijgend van 3 naar nummer 1 Arms of Mary. Van de Sullen Brothers.
1: De deuren van Hof van Steen gaan weer dicht.
0: Ja, wij gaan hier de deuren dicht doen, het licht uit. Maar Theo is boven volop in zijn voorbereiding voor zijn cosplay-magazine. Wij zijn er weer volgende week tussen 7 en 9 op de woensdagavond. Maar op de maandagavond zijn we tussen 9 en 11 direct naar de jongens van Rockblok. Zijn we er ook met een albumversie. Houd het even in de gaten, want daarin zullen we binnenkort aandacht gaan besteden aan het nieuwe album van Weezer.
1: Hier is de Overdrive. Overdrive. Naar het Gospel Magazine.
0: De Overdrive doen we dit keer met een aantal broertjes. Johan, Albert en Nick Smelt en jullie vriend Bert Bos, die maakt de formatie compleet. We hebben het over Trinity, een Nederlandse gospelband. En tot aan het touchdown krijgen we 4.

Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op streekomroep de Beverlanden. Oekraïne mag zelf Patriot-raketten gaan maken. De Amerikaanse president Trump heeft toegezegd dat het land hiervoor een licentie krijgt. Lockheed Martin, de producent van de wapens, is volgens hem nog niet op de hoogte, maar dat gaat hij regelen. Volgens NAVO-baas Rutte is de toezegging een enorme doorbraak. President Zelensky kreeg tijdens de NAVO-top in Ankara ook een toezegging voor financiële steun ter waarde van 140 miljard euro. De Russische regering heeft de uitvoer van diesel verboden. Dit als reactie op de tekorten die zijn ontstaan door de luchtaanvallen van Oekraïne op belangrijke olieraffinaderijen. Vicepremier Novak maakte de maatregel vandaag bekend op de Russische tv. De verkoop van benzine en diesel in Rusland zelf was al beperkt en er staan elke dag lange files voor de tankstations. Het kabinet heeft vandaag samen met de gemeente en jeugdbeschermingsorganisaties een plan gepresenteerd om de jeugdzorg te verbeteren. Het contact met het gezin, dat nu nog door verschillende instanties wordt onderhouden, komt in handen van lokale teams. 1 aanspreekpunt per gezin. Het plan moet binnen 3 jaar worden gerealiseerd. Het kabinet stelt er dit jaar 18 miljoen euro voor beschikbaar en volgend jaar nog eens 17 miljoen. Mensen die binnen 2 kilometer van Tata Steel in IJmuiden wonen, lopen een verhoogd risico op longaandoeningen, hart- en vaatziekten en maag- en darmproblemen. Onderzoeksinstituut Nivel leidt dit af uit gegevens van huisartsen. Het OM maakt eerder bekend Tata Steel strafrechtelijk te gaan vervolgen voor de uitstoot van gevaarlijke stoffen. Het kabinet zegt pas in september in te gaan op de mogelijke gevolgen voor de geplande subsidie van 2 miljard euro aan het bedrijf.

Het weer, het is overal droog en de temperatuur ligt nog rond de 18, 19 graden. In de nacht koelt het af naar zo'n 15 graden bij een zwakke tot matige noordenwind. Er is kans op plaatselijk mist in het midden en zuiden van het land. Morgen zonnig en warm. Tot zover het radionieuws op streekomroep de Beverlanden.

Via internet, DAB Plus of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedenavond. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de avond van Streekomroep.

0: zeg een hele goede avond. Het is weer na 9 uur en dat betekent op streekomroep de Beverlanden weer tijd voor 2 uur gezonde radioactiviteit op deze woensdagavond. Even nog mijn collega Jan bedanken voor zijn geweldige Hof van Steen. En wat dacht je van die overdrive naar Gospel Magazine? Hartelijk bedankt ook daar weer voor. Zoals altijd hebben wij in het eerste uur de nieuwe releases uit de christelijke muziekscene. En natuurlijk in het tweede uur wederom onze vaste rubrieken. En deze keer ook weer een column met Pieter de Borst van Graafwoord.
1: Why should the devil have all the good music?
2: Gospel Magazine.
3: Addicted to Jesus.
0: A2J. Je hoorde de nieuwe release van Gracie Binion voorbij komen en die heette Dangerous. Is het tijd geworden voor een EP en die EP heet Normal, of beter gezegd Eternal. Hier is Zonti.

24 uur per dag. 7 dagen in de week. Streekomroep de Beverlanden.

de nieuwe McKenna Swan op je radio met Work It Out. Daarvoor hoorde je dus Zonti met Jesus Down in Florida. En hij heeft een nieuwe EP gemaakt waar deze track op staat. En die heet Eternal. Zo is het tijd geworden voor een band die al 20 jaar, denk ik, zeker geen album heeft uitgebracht. Ik heb het over de formatie Petra. En er gaat verandering in komen. Want ze gaan namelijk een album uitbrengen dit jaar, als het goed is nog. En dat album heet Hope. Het leuke daarvan is dat er al een track is uitgekomen. Echter vind je hem nog niet op de streamingplatforms. Hij is namelijk alleen maar te zien als videoclip op YouTube. Gelukkig hebben wij toch onze hand erop weten te leggen en kunnen we hem voor je draaien. Van dat nieuwe album ga je alvast luisteren naar Deliver Us. Dit is Petra.

fantastisch, deze plaat. Dan te bedenken dat er zo weer een album gaat komen. En te bedenken dat deze band echt zijn gitaren niet vergeet, zullen we maar zeggen. Je hoorde Petra en Deliver Us. En dat is dus voor het aankomende album Hope.

Heerlijke plaat ook dit, zeg. En met een goede titel. De titel is namelijk Good. Ja, wat wil je daar verkeerd aan doen, zullen we maar zeggen. Je hoorde de nieuwe Adrian Rojo. En dan gaan we door met een dame waarvan dat ik, waar ik eigenlijk best wel respect voor heb. Omdat ze namelijk eerst dacht bij zichzelf van weet je wat, ik wil een zangcarrière beginnen. Maar ja, ze had ondertussen ook al een gezin en ze dacht bij zichzelf, laten we toch op zijn minst zorgen dat de kinderen in hun tienerjaren zitten voordat ik aan die droom ga beginnen. Ondertussen is ze 42 jaar oud en ze heet Cherry Farina. Ze heeft al eens een keer in de schijnwerpen gestaan. En nu hoor je haar nieuwe single. En die heet I Need You.

0: haar vorige plaat was eigenlijk een stevige power ballad, om het maar zo te zeggen. En met deze plaat doet ze het gewoon wat rustiger aan.
1: Op zoek naar muziek met inhoud? Je hebt het gevonden!
2: Gospel Magazine!

Ja, je hoorde muziek van Andrew Rip. En als hij nieuw materiaal uitbrengt, dan staan mijn oren eigenlijk al een soort van rechtop. City on a Hill hoor je. En hij heeft niet alleen deze plaat uitgebracht, maar gewoon een heel album gemaakt. En dat album heet The Mercy Room. Is het tijd geworden om even een beetje muziek op te gaan zoeken vanuit de elektronische hoek? Een dame genaamd Sofika is daar eigenlijk best wel heel erg bekend mee. Ze heeft dan ook een nieuwe single uitgebracht met mooie elektronische muziek. Deze heet In the Middle.

Het leuke is dat als artiesten met elkaar samenwerken, dat je soms ook een nieuwe artiest daarbij ontdekt. Zo heb ik bij deze Barry Wham ontdekt. En dan denk je bij jezelf, Barry Wham, wat is dat nou weer voor een naam? Ja, dat vroeg ik me eigenlijk ook af, want je schrijft het ook helemaal aan elkaar. Dus je schrijft eigenlijk B-E-R, Griekse I-W-A-M. Met wie heeft hij dan samengewerkt? Nou, in dit geval met Ben LeUncleSoul. En de track heette Hold On. Daarvoor hoorde je dus Sofika met In The Middle. En is het tijd geworden om eens eventjes te gaan luisteren naar een duo dat niet anders doet dan christelijke hits schrijven. Ik heb het over Caleb en John. Ze hebben weer zo'n nieuwe waarvan dat ik denk dat het best wel hoge ogen kan gaan gooien in de christelijke muziek scene. Dit Call It Saved. En jij hoort hem hier gewoon op jouw eigen streekomroep De Beverlanden.

deze formatie heeft ook de gitaren niet vergeten, zullen we maar zeggen. Je hoorde de formatie Strings and Heart, de track Kerosene. En die is terug te vinden op hun nieuwe album en die heet Plastic Wine. Vraag mij ook niet wat de titel betekent, want ik heb ook geen idee. Misschien drinken ze wel wijn uit plastic of zo. Daarvoor hoorde je Caleb en John en Call It Saved. En dat gaat geheid een hit worden, dat weet ik 100% zeker. De volgende is ook een hele fijne, behalve als je hem zelf moet doen. Het is namelijk zo dat als je een verkeerde afslag maakt, dan moet je dus eigenlijk een omleiding volgen, als het ware. En we noemen dat detour. En er zijn er altijd artiesten die daar zo nodig een liedje over willen schrijven. En dat heeft Kelly Alina gedaan. Die hoor je dus nu.

ja, deze kennen we eigenlijk al, hè. Lemonade. En eerst was het Forrest Frank samen met The Fix. En deze plaat Lemonade. Maar nu dachten The Fix van, hé, we kunnen er nog wel wat anders van maken. We maken er gewoon een folkversie van. Dus nu was het eigenlijk The Fix samen met Forrest Frank en Lemonade. Daarvoor hoorde je Kelly Alina en zij ging eventjes op die tour. En dan is het nu tijd om even een Nigeriaanse zangeres op te zoeken. Ze noemt zichzelf Cole Light. Nee, nee, dat is geen Cola Light, hè. Nee, dat het wel even duidelijk is. Wel kan ze mooie singeltjes maken, zoals deze. En die heet Trust in You. Hey, je bent er nog steeds bij. Dit is Gospel Magazine.

Ja, toch fijn hoor als een rapper weer samenwerkt met een zangeres. In dit geval ging het om rapper Steven Malcolm en Carly Ann Taylor. Daarvoor hoorde je, of tenminste, en dat was gediedeld Save in Sound in Your Love. Ik moet het natuurlijk wel even volledig vertellen. Daarvoor hoorde je Cody Light en Trust in You. En dat was ook een hele fijne plaat. De volgende ook, want dat is namelijk een getuigenis. Gemaakt door Darian en heet Testimony.

wel een strotje op, hè, op deze dame. Je hoort de muziek van Therion en Testimony. En dan is er Michael W. Smith. Je hoort hem al op de achtergrond. Hij gaat ons naar het nieuws brengen met zijn nieuwe single Kingdom Come. Als je nou de nieuwe releases te snel vindt gaan, dan kun je ze altijd nog eventjes terugluisteren. We hebben namelijk een playlist op Spotify. Gospel Magazine even aan elkaar schrijven, zie je het kruis met uitzendstralen. Dan zit je in de goede playlist. Straks ben ik terug met nog een uur gezonde radioactiviteit. Daarin natuurlijk weer een schijnwerper, een schijf van vijf, een schijnwerper flashback. En we hebben dit jaar ook, of deze keer ook, het thema dankbaar. En want die heeft hem ook in de column, om het maar zo te zeggen. Want die wordt ook weer voorgelezen door onze grote vriend Pieter de Borst. Ik zou zeggen, tot straks, na het nieuws.

0: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op streekomroep de Beverlanden.
1: Vakbonden FNV en Nu 91 roepen ziekenhuizen in Nederland op om hun verpleegkundigen een hogere vergoeding voor oproepdiensten te gaan betalen. Gisteren veroordeelde een rechter het Deventer ziekenhuis tot het met terugwerkende kracht uitbetalen van de hogere vergoeding aan 9 verpleegkundigen. Het Maastadziekenhuis in Rotterdam verloor vorige week een soortgelijke zaak. Een foto van een Palestijnse gevangene die halfnaakt vastgebonden op een bed ligt, heeft tot grote verontwaardiging geleid. De foto is door een Israëlische militair op Instagram gezet en toen door een Palestijnse activist doorgeplaatst op X. Volgens mensenrechtenorganisaties toont de foto aan dat Israël gevangenen martelt. Wie de gevangene is, is nog niet bekend, wel de locatie en de betrokken militairen. Aldus het Israëlische leger dat zegt de zaak te onderzoeken. Oekraïne mag zelf Patriot-raketten gaan maken. De Amerikaanse president Trump heeft toegezegd dat het land hiervoor een licentie krijgt. Lockheed Martin, de producent van de wapens, is volgens hem nog niet op de hoogte, maar dat gaat hij regelen. Volgens NAVO-baas Rutte is de toezegging een enorme doorbraak. President Zelensky kreeg tijdens de NAVO-top in Ankara ook een toezegging voor financiële steun ter waarde van 140 miljard euro. De Russische regering heeft de uitvoer van diesel verboden. Dit als reactie op de tekorten die zijn ontstaan door de luchtaanvallen van Oekraïne op belangrijke olieraffinaderijen. Vicepremier Novak maakte de maatregel vandaag bekend op de Russische tv. De verkoop van benzine en diesel in Rusland zelf was al beperkt en er staan elke dag lange files voor de tankstations.

Het weer, het is overal droog en de temperatuur ligt nog rond de 18, 19 graden. In de nacht koelt het af naar zo'n 15 graden bij een zwakke tot matige noordenwind. Er is kans op plaatselijk mist in het midden en zuiden van het land. Morgen zonnig en warm. Tot zover het radionieuws op streekomroep de Beverlanden.

Via internet, DAB+, of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedenavond. Thuis, op je werk of onderweg, blijf bij ons. Dit is de avond van Streekomroep de Bevelanden.

De opener van het tweede uur gezonde radioactiviteit werd geopend door Emerson Day samen met Zach Williams en Get Behind Me. Zometeen hebben we in de schijnwerper flashback de formatie Unspoken. En daarna zetten we de artiest Nofsky in de schijnwerper.

0: ja, pak een lekkere melodietje, een stukje humor en een goede boodschap. En dan heb je Big Shoulders van Unspoken. Vorige week stonden ze in de schijnwerper. Ja, ja, dan hadden we 3 tracks van ze in de maak. En dat betekent dat we nu dus eventjes nog de schijnwerper van vorige week een beetje opsnoven in de schijnwerper flashback. Je hoorde Unspoken en Big Shoulders.
1: Spot uit! Schijnwerper aan!
0: De schijnwerper deze week zetten we eigenlijk op een producer/artiest. En hij maakt elektronische dansmuziek. Waarom is hij dat gaan doen? Omdat hij eigenlijk in de christelijke muziek niet helemaal hoorde wat hij wilde horen. En dan dacht bij zichzelf, nou ja, daar kunnen we natuurlijk heel veel problemen van maken. Of ik ga gewoon zelf muziek maken. Nou, dat doet hij dus. De man is 30 en heeft ondertussen al wat leuke dingetjes gedaan. En die gaan we je gewoon eventjes laten horen. Zo hoor je hem zo meteen met Sofika. Een single die nog niet zo lang geleden is uitgekomen. En I'm Done, dat is de titel ervan. Daarna hoor je zijn allernieuwste single. En die heet Never Let Me Down. Die is echt letterlijk vers van de pers. Maar we beginnen met de track Heart on Fire. Kortom, in de schijnwerper staat Nofsky.

0: Me Down. Oh, de muziek van Nowski, zijn nieuwste single. Daarvoor hoorde je hem samen met Sofika. I'm Done, dat was de titel van die track. En daarvoor hoorde je nog Heart on Fire. Zo, dat betekent dat de schijnwerper natuurlijk gedaan is. En de schijnwerper flashback volgende week dus één van deze drie tracks zal zijn. Welke, dat ga ik nog eventjes uitzoeken. Tijd geworden voor Pieter de Borst, want hij heeft zich weer heel druk gemaakt om een column te maken voor ons. En deze keer is de column over dankbaar zijn. Nou, laten we maar eens gaan luisteren wat dat dan allemaal mag betekenen.
1: Dankbaar zijn. Ken jij dat nog? Wie is er tegenwoordig nog dankbaar? Echt dankbaar. Ja, ik ben wel tevreden, zeg je dan snel. Maar dat is dus niet wat ik bedoel. Tevreden zijn is een iets te gemakkelijke betekenis voor het woord dankbaarheid. Tevreden zijn is een toestand dat je niet meer verlangt dan wat er al is. Tevreden met hetgeen je hebt, met je gezondheid, met je familie, etc. Je hoeft niet meer, want je hebt genoeg. En het is heel mooi als je al tevreden bent en daar ook genoegen mee neemt. Want dat is al een hele klus in onze samenleving. Vanuit overheden, vriendengroepen, sociale media, soms helaas ook op scholen, wordt het er al jong ingestampt. Je moet streven naar hogere cijfers, meer geld, mooier uiterlijk, duurdere auto's en ga maar zo door. Tevreden zijn is bijna een teken van falen. Als je niet meegaat in onze prestatiemaatschappij en drang naar meer, beter, mooier, groter, dan ben je een loser, een minkukkel. Of welke negatieve termen dan ook maar naar je hoofd gooit. Jij hoort er niet bij. Je valt af. Maar dankbaar zijn gaat nog verder dan tevreden zijn. En staat daarmee ook nog meer op afstand van onze huidige maatschappij. Wie is er tegenwoordig nog echt dankbaar? En wie durft dat zelfs te uiten? En nee, niet goedkoop in alleen woorden, maar oprecht in woord en daad. Dankbaar zijn is je levenshouding. Dankbaar zijn als levenshouding. Laten we eerst het woord eens splitsen. Dank en baar. Wat betekent nu eigenlijk baar? Ja, daar kun je dus best wel lang zoeken, is me gebleken. Er zijn diverse betekenissen die ook weer afhankelijk zijn van het voorafgaande woord. Maar bij mij bleef het woord in staat tot naar boven komen. Draagbaar in staat tot te dragen. Weerbaar in staat tot af te weren. Leefbaar in staat tot leven. En dankbaar in staat tot danken. Dankbaar zijn is dus in staat zijn als persoon om te danken. Om iemand of iets erkentelijk te zijn voor iets wat je hebt, of hebt gekregen, of mag doen, of wat je bespaard is. Dankbaar zijn, ken jij dat nog? Uit jij je wel eens in dankbaarheid? Ben jij in staat om dank uit te spreken? Wanneer is de laatste keer geweest dat je oprecht dankbaar bent geweest en dank hebt gezegd? En dan bedoel ik niet de vaak niet zeggende woorden dankje of dankjewel als iemand je bijvoorbeeld een gebakje geeft op zijn verjaardag. Het zou natuurlijk wel kunnen, mits je het bedanken dan ook echt doorleeft, meent en zo uitspreekt. Maar meestal is het een standaardwoordje en beleefdheidsvorm voor de meeste van ons, toch? Dankbaar zijn is eigenlijk een levenshouding. Als je echt stilstaat bij hetgeen je hebt, krijgt, ontvangt, doet enzovoort, ontstaat er diepe bewustwording. Bewust van worden van zaken. Bewust worden van jezelf, van jouw leven, van je toestand, van hetgeen je hebt. Ik had een zware burn-out nodig om dat te leren. Die liet me stilstaan en creëerde grote bewustwording bij mezelf, over mezelf en over de wereld om me heen. En daarom kan ik nu zelfs zeer bewust dankbaar zijn voor die zware, heftige periode in mijn leven. En die dank spreek ik ook bewust uit, naar mezelf en ook naar anderen, zoals nu in deze column. Want dankbaar zijn is dank uiten. Jouw dankbaar zijn naar buiten brengen als het ware. Nogmaals de vraag aan jou. Wanneer ben jij echt oprecht voor het laatst dankbaar geweest? En voor wie, voor wat? En heb je dat ook geuit? Zeg jij wel eens tegen je partner dat je hem of haar graag ziet en dankbaar bent voor diens betekenis in jouw leven? Zeg je wel eens tegen je kinderen dat je hen lief hebt en dankbaar bent voor hun aanwezigheid in jouw leven? En ja, ook als ze misschien even lastig, druk of irritant zijn en hun eigen weg gaan in het leven met keuzes die niet de jouwe zijn. Zeg jij wel eens dank tegen je leidinggevende of medewerker als hij of zij oprecht interesse heeft in jouw privésituatie? Spreek je dat wel eens bewust uit? Zeg jij wel eens dank tegen de natuur voor de rust en stilte die het geeft, voor de kleur en geur die je mag ervaren? Zeg jij misschien tegen een schepper of almachtig wezen dank voor jouw leven, voor de aarde, voor de schepping? Er zijn meerdere onderzoeken die de kracht en gevolgen van dankbaar zijn als levenshouding beschrijven. Je krijgt als het ware een andere focus op je leven. Op het leven. Dankbaar zijn maakt je een ander mens. Dankbaar zijn betekent niet dat alles perfect is of moet zijn in je leven. Nee, je kunt ook dankbaar zijn voor de imperfectie. Want waarom versmallen we alles naar nietszeggende perfectie? Bestaat perfectie eigenlijk wel? Ach, dat is weer een onderwerp voor een andere keer, zou ik zeggen. Ik ben dankbaar dat ik deze column mocht schrijven. Dankbaar dat ik die via de radio, sociale media en het platform Gospel Magazine van Theo met jou mag delen. Dankbaar dat jij wilde luisteren. Dank voor jouw tijd. Dankbaar zijn. Ik ken het. Ken jij het ook?

0: Ja, dankbaar zijn. De column van Pieter de Bost van zijn bedrijfje Graafwoord. We hoorden daarna het Nederlandstalig moment. Damascus samen met Ralf van Manen en Levensgroot. En ja, die is ondertussen alweer jaren en jaren oud. En terug te vinden op het Damascus-album Zuivere Koffie.
1: De beste hits hoor je hier.
2: Gospel Magazine.
3: Schijf van 5.

muziek van DJ MD samen met V Rose en Grateful. Een single uit 2021. En dat was de eerste uit de schijf van 5. Zoals gezegd, Grateful heb ik losgelaten op de platencollectie om daarmee de schijf van 5 samen te stellen. Dat lukte echter niet helemaal, want met dat woord kwamen er eigenlijk maar 4 tracks naar boven. Dus ik dacht bij mezelf, ik smoggel een keertje. Want omdat het toch over dankbaarheid gaat, kan Thankful ook wel. Nou, en dat lukte inderdaad. En toen was het allemaal compleet. Nu heb je zelfs een liedje dat heet Thankful, Grateful and Blessed. En het klinkt nog gezellig ook en is gemaakt door Richard Lynch.

Ach, wat een heerlijke plaat. Ja, daar word ik toch eigenlijk best wel blij van, hoor. Met al die dankbare plaatjes, om het maar zo te zeggen. Je hoorde de pianoversie van Grateful For, gemaakt door Natalie Lane. En ik zeg het wel vaker, maar deze dame die moet je echt eens een keer opzoeken op de socials. Want als ze lekker zelf achter de piano zit en de liedjes zingt, heeft ze een smile van oor tot oor. Prachtig gewoon, en daar word je vrolijk van. Tenminste, ik wel. Daarvoor hoorden we Richard Lynch en Thankful, Grateful and Blessed. Is het tijd geworden voor een plaatje voor de rockers onder ons? Toch altijd lekker als we ook eens een keer kunnen rocken, toch? Striper heeft een plaat gemaakt, dat heet Grateful. En het is een single die vorig jaar uitkwam.

thankful. Daarvoor hoorde je Grateful van Striper. En zo zijn we aan het einde gekomen van de schijf van 5. Betekent dat al onze plichtplegingen zijn gedaan. En we nog even snel een paar trekjes voor je draaien. Zo gaan we een plaat draaien die heet Rebel. Origineel uitgebracht door, jawel, Ann Wilson. Maar Hinge Point dacht, wij gaan een album maken dat heet Covered. En daar zetten we allemaal covers op. Dus nu ga je Rebel wederom beluisteren. Maar dan op Hinge Point.

Ja, en daar moest ik even gek bij doen. Ik vind het een geweldig plaatje, ondanks dat hij al 5 jaar oud is. Je hoorde Jordan Feliz en Next to Me. Daarvoor de Hinge Point en Rebel van hun album Covered. En misschien gaan we die nog wel in de schijnwerper zetten, want ik ben eigenlijk wel benieuwd wat er nog meer voor covers op dat album staan. Goed, het is tijd geworden om afscheid te nemen. Als je mijn naam opzoekt op Facebook, dat is Theo Boer. En je ziet aan een kruis met de uitzendstraal, is dat het account wat ik gebruik voor Gospel Magazine. Mocht je op de hoogte willen blijven, dan kun je daar een vriendschapsverzoek sturen. Of even naar Instagram, daar heet het gospelmagazine.rtv, de pagina gospelmagazine.rtv. En dan ben je ook op de hoogte. En uiteraard, je weet het, een playlist op Spotify, Gospel Magazine, even aan elkaar schrijven. En wederom hetzelfde logo en dan zit je in de goede playlist. Ik wens jullie voor straks een lekker slapen. Ik hoop dat je een goede nacht gaat hebben. En ik hoop je volgende week gewoon weer te treffen. Natuurlijk hier bij Streekomroep de Beverlanden. Met weer een nieuwe Gospel Magazine. Hier is nog even eentje van Eddie Holkamp.

Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op streekomroep de Beverlanden. Als het aan de Amerikaanse president Trump ligt, dan wordt Syrië van de terrorismelijst gehaald. Hij heeft hierover een brief aan de Syrische regering gestuurd. Eerder op de dag sprak hij na de NAVO-top in Ankara al met president al-Shara. Volgens Trump kan deze na het opheffen van de sancties zijn land weer opnieuw opbouwen en staan Amerikaanse bedrijven klaar om te investeren in Syrië. Het Amerikaanse congres moet het besluit van Trump nog beoordelen. Bij een ongeluk op de N31 bij Leeuwarden zijn woensdagavond 2 personen gewond geraakt. Door nog onbekende oorzaak kantelde hun bestelwagen tijdens het rijden en kwam op de vangrail in de middenbeam terecht. De weg raakte bezaaid met spullen uit de auto en een passerend busje liep schade op. De gewonden uit de bestelwagen zijn naar het ziekenhuis gebracht. Vakbonden FNV en Nu 91 roepen ziekenhuizen in Nederland op om hun verpleegkundigen een hogere vergoeding voor oproepdiensten te gaan betalen. Gisteren veroordeelde een rechter het Deventer ziekenhuis tot het met terugwerkende kracht uitbetalen van de hogere vergoeding aan 9 verpleegkundigen. Het Maastadziekenhuis in Rotterdam verloor vorige week een soortgelijke zaak. Een foto van een Palestijnse gevangene die halfnaakt vastgebonden op een bed ligt, heeft tot grote verontwaardiging geleid. De foto is door een Israëlische militair op Instagram gezet en toen door een Palestijnse activist doorgeplaatst op X. Volgens mensenrechtenorganisaties toont de foto aan dat Israël gevangenen martelt. Wie de gevangene is, is nog niet bekend, wel de locatie en de betrokken militairen. Aldus het Israëlische leger dat zegt de zaak te onderzoeken.

En dan nog het weer. Het is overal droog met flinke opklaringen. Het koelt in de nacht af naar zo'n 15 graden bij een zwakke tot matige noordenwind. In het midden en zuiden van het land kans op mist. Overdag zonnig en warm. Tot zover het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

Via internet, DAB Plus of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedenavond. Thuis, op je werk of onderweg, blijf bij ons. Dit is de avond van Streekomroep de Bevelanden.

24 uur per dag. 7 dagen in de week. Streekomroep de Beverlanden.

Zeestrand tot Brabantse Wal, provinciebreed. Dit is de avond van Streekomroep de Bevelanden.

Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op streekomroep de Beverlanden. Er komen meldingen uit Iran over explosies in de haven Bandar Abbas en kustplaatsen aan de Indische Oceaan en Persische Golf. Het Amerikaanse leger heeft bevestigd nieuwe aanvallen uit te voeren op het land vanwege het opnieuw blokkeren van de straat van Hormuz. Iran dreigt de aanvallen te vergelden met massale aanvallen. President Trump had eerder al gedreigd vannacht keihard toe te slaan. Na de NAVO-top in Ankara noemde hij onderhandelingen met het regime tijdverlies. Het Amerikaanse softwarebedrijf Apple gaat meer dan $30 miljard investeren in het produceren van chips in de Verenigde Staten. Meer investeren in het binnenland en minder in China en Taiwan is een grote wens van de Amerikaanse president Trump. Vorig jaar dreigde hij Apple nog met een importheffing op iPhones als het bedrijf niet zou buigen. Apple is nu een meerjarige samenwerking aangegaan met de Amerikaanse chipfabrikant Broadcom. De politie heeft op het industrieterrein Moerdijk een inwoner uit Dordrecht aangehouden op verdenking van het smokkelen van cocaïne in een partij bananen. Een huiszoeking bij de 39-jarige verdachte leverde €53.000 contant geld op. Ook werden een auto en een motorboot in beslag genomen. De drugs waren volgens Omroep Brabant gevonden in supermarkten in Sint-Oederode en Den Bosch. Als het aan de Amerikaanse president Trump ligt, dan wordt Syrië van de terrorismelijst gehaald. Hij heeft hierover een brief aan de Syrische regering gestuurd. Hij sprak na de NAVO-top in Ankara al met president al-Shara. Volgens Trump kan deze na het opheffen van de sancties zijn land weer opnieuw opbouwen en staan Amerikaanse bedrijven klaar om te investeren in Syrië.

En dan nog het weer. Het is overal droog met flinke opklaringen. Het koelt in de nacht af naar zo'n 15 graden bij een zwakke tot matige noordenwind. In het midden en zuiden van het land kans op mist. Overdag zonnig en warm. Tot zover het radionieuws op streekomroep De Beekelanden.

0: via internet, DAB+, of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen.
1: Goedenacht.
0: Thuis, op je werk of onderweg, blijf bij ons. Dit is de nacht van Streekomroep de Beverlanden.

0: Noordzeestrand tot Brabantse Wal, provinciebreed.
1: Dit is de nacht van Streekomroep de Beverlanden.

gesprek en geïnformeerd worden. Dat doe je met elkaar de hele week lang. Op Streekomroep de Beverlanden.

Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op streekomroep de Beverlanden. Er komen meldingen uit Iran over explosies in de haven Bandar Abbas en kustplaatsen aan de Indische Oceaan en Perzische Golf. Het Amerikaanse leger heeft bevestigd nieuwe aanvallen uit te voeren op het land vanwege het opnieuw blokkeren van de straat van Hormuz. Iran dreigt de aanvallen te vergelden met massale aanvallen. President Trump had eerder al gedreigd vannacht keihard toe te slaan. Na de NAVO-top in Ankara noemde hij onderhandelingen met het regime tijdverlies. Het Amerikaanse softwarebedrijf Apple gaat meer dan $30 miljard investeren in het produceren van chips in de Verenigde Staten. Meer investeren in het binnenland en minder in China en Taiwan is een grote wens van de Amerikaanse president Trump. Vorig jaar dreigde hij Apple nog met een importheffing op iPhones als het bedrijf niet zou buigen. Apple is nu een meerjarige samenwerking aangegaan met de Amerikaanse chipfabrikant Broadcom. De politie heeft op het industrieterrein Moerdijk een inwoner uit Dordrecht aangehouden op verdenking van het smokkelen van cocaïne in een partij bananen. Een huiszoeking bij de 39-jarige verdachte leverde €53.000 contant geld op. Ook werden een auto en een motorboot in beslag genomen. De drugs waren volgens Omroep Brabant gevonden in supermarkten in Sint-Oederode en Den Bosch. Als het aan de Amerikaanse president Trump ligt, dan wordt Syrië van de terrorismelijst gehaald. Hij heeft hierover een brief aan de Syrische regering gestuurd. Hij sprak na de NAVO-top in Ankara al met president al-Shara. Volgens Trump kan deze na het opheffen van de sancties zijn land weer opnieuw opbouwen en staan Amerikaanse bedrijven klaar om te investeren in

En dan nog het weer. Het is overal droog met flinke opklaringen. Het koelt in de nacht af naar zo'n 15 graden bij een zwakke tot matige noordenwind. In het midden en zuiden van het land kans op mist. Overdag zonnig en warm. Tot zover het radionieuws op streekomroep de Beverlanden.

0: Via internet, DAB Plus of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen.
1: Goedenacht.
0: Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de nacht van Streekomroep de Bevelanden.

Wij houden ook af en toe ons mond. Wij zijn de Beverlanden. Non-stop.

Noordzeestrand tot Brabantse Wal, provinciebreed. Dit is de nacht van Streekomroep de Beverlanden.

there watching you. Can I see? You know what I do.

wordt elke dag bemoedigd en geïnspireerd. Laat de muziek je raken. Het nieuws je informeren. Het geluid van de Beverlanden. Iedere ochtend van 7 tot 9 met Marcel Steenbakker.

0: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op streekomroep de Beverlanden.
1: Er komen meldingen uit Iran over explosies in de haven Bandar Abbas en kustplaatsen aan de Indische Oceaan en Perzische Golf. Het Amerikaanse leger heeft bevestigd nieuwe aanvallen uit te voeren op het land vanwege het opnieuw blokkeren van de straat van Hormuz. Iran dreigt de aanvallen te vergelden met massale aanvallen. President Trump had eerder al gedreigd vannacht keihard toe te slaan. Na de NAVO-top in Ankara noemde hij onderhandelingen met het regime tijdverlies. Het Amerikaanse softwarebedrijf Apple gaat meer dan $30 miljard investeren in het produceren van chips in de Verenigde Staten. Meer investeren in het binnenland en minder in China en Taiwan is een grote wens van de Amerikaanse president Trump. Vorig jaar dreigde hij Apple nog met een importheffing op iPhones als het bedrijf niet zou buigen. Apple is nu een meerjarige samenwerking aangegaan met de Amerikaanse chipfabrikant Broadcom. De politie heeft op het industrieterrein Moerdijk een inwoner uit Dordrecht aangehouden op verdenking van het smokkelen van cocaïne in een partij bananen. Een huiszoeking bij de 39-jarige verdachte leverde €53.000 contant geld op. Ook werden een auto en een motorboot in beslag genomen. De drugs waren volgens Omroep Brabant gevonden in supermarkten in Sint-Oederode en Den Bosch. Als het aan de Amerikaanse president Trump ligt, dan wordt Syrië van de terrorismelijst gehaald. Hij heeft hierover een brief aan de Syrische regering gestuurd. Hij sprak na de NAVO-top in Ankara al met president al-Shara. Volgens Trump kan deze na het opheffen van de sancties zijn land weer opnieuw opbouwen en staan Amerikaanse bedrijven klaar om te investeren in Syrië.

En dan nog het weer. Het is overal droog met flinke opklaringen. Het koelt in de nacht af naar zo'n 15 graden bij een zwakke tot matige noordenwind. In het midden en zuiden van het land kans op mist. Overdag zonnig en warm. Tot zover het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

Via internet, DAB Plus of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedenacht. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de nacht van Streekomroep de Beverlanden.